0: tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is God Radio. Het geluid.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
5: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why didn't you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
11: Apparently the best writing comes straight from the heart.
12: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: My name is Janet Boings with Janet Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via CharisBibleCollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van dat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is God Radio.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
10: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
11: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: back.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog.

0: onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De onzichtbare oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Zou jij bij een hechte christelijke community willen horen? Eentje die op zondag samenkomt en op alle dagen van de week verbonden is? Kom bij One Community. Dit is jouw plek als je diepe vriendschappen wil opbouwen, actie wil ondernemen voor het koninkrijk met je mede-communitygenoten en vanuit Bijbelse principes wil leven. We noemen het geen kerk, want het is meer dan dat. Het is familie. Het is het lichaam van Christus. We starten op 15 juni in het Kruispunt in Barneveld. Iedere zondag vanaf 2:30. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom gewoon langs.
1: Brenda Toet nodigt jou uit voor het Women's Event op 14 juni in het Kruispunt Barneveld. Dompel je onder in toffe teachings, waanzinnige workshops en je gaat naar huis vol zelfvertrouwen en inspiratie. En met het nieuwste boek van Brenda, Uit de Schaduw, haar ongefilterde levensverhaal. Tijdens het Women's Event zal ze het boek lanceren en signeren. Meld je nu kosteloos aan op oneinhimfoundation.com/events. En kom vooral niet alleen, want de tickets zijn gratis.
2: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
3: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. We zijn inmiddels les 3 beland. En vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over geest, ziel en lichaam. Ik heb het in les 1, les 2.1 heb ik het gehad over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Die heilige drie-eenheid en hoe dat precies werkte. En dat vond ik zelf een hele mooie les. Al zeg ik het zelf. Halleluja. En natuurlijk in de afgelopen les hebben we best een intense les achter de rug. Met de vraag van, ben je voor altijd gered? Eens behouden, altijd behouden, zeg maar. Ik denk dat ik daar wel aardig duidelijk in ben geweest. En nu wil ik het met jullie gaan hebben over geest, ziel en lichaam. En het sluit een beetje aan op de eerste les, denk ik. Maar dan in dit geval meer naar ons persoonlijk. Dus je hebt de eerste drie-eenheid, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En nu gaan we naar onszelf kijken, naar geest, ziel en lichaam. Voordat ik dat doe, gaan we natuurlijk zoals altijd openen met gebed. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw liefde, voor uw genade. Dank u wel voor uw goedheid, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid, dank u wel voor wie u bent. Ik loof en prijs uw naam, want u bent mijn vader, u bent mijn koning, u bent mijn majesteit, u bent mijn heer en u bent mijn verlosser. En ik wil u danken voor de Heilige Geest die u ons gegeven heeft om ons dingen in herinnering te brengen. Om ons dingen te openbaren, toekomstige dingen te verkondigen. Om ons alles te onderwijzen aangaande de dingen die Christus gesproken heeft. Dank u wel daarvoor, Heer. En dat deze les ook weer tot zegen zal zijn voor de toehoorders. Dat de mensen zich geliefd zullen weten, dat ze zich kostbaar zullen weten voor uw vader, want dat zijn ze. Dank u wel daarvoor, Vader, in de machtige naam van Jezus. Amen. Alright. Nou, ik wil in deze les gaan proberen te ontdekken hoe wij een drieledig wezen zijn en hoe wij vanuit onze nieuwe mens kunnen leren leven. Ik heb een boek geschreven, mijn laatste boek wat ik heb geschreven, De God van Herstel. Ik wil je echt aanraden om dat boek te bestellen. Het is gewoon gratis. Je krijgt het gratis. Je moet wel verzendkosten betalen. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Weet je, ga dat boek lezen. Want er staan zulke ongelooflijke mooie waarheden in die jou zo kunnen helpen. Maar daar heb ik het ook over onze nieuwe mens. En wat dat precies betekent. En ik geloof echt dat het tot zegen zal zijn. Maar we hebben dus volgens het woord van God hebben we zowel een geest als een ziel en een lichaam. Nou, in heel veel gevallen als ik mensen spreek, dan en vooral dan mensen in de wereld spreek, gaan ze ervan uit. Maar ook gelovigen gaan er soms van uit dat ziel en geest hetzelfde zijn. Dus als je het hebt over de ziel, dan heb je het over de geest. En als je het hebt over de geest, dan heb je het over de ziel. Maar dat is niet hetzelfde. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Kijk, als je bijvoorbeeld praat over geestelijke gezondheid, of als je spreekt over dat iemand geestelijk in de war is, dan bedoel je daar niet mee zijn geest, zoals de Bijbel spreekt over geest. Maar dan bedoel je daar het denkvermogen mee. En dat denkvermogen, dat is jouw ziel. Jouw ziel, jouw zintuigelijke mens, is waar je geestelijk in de war kunt zijn. Als je Christus niet kent, halleluja. Nou, maar ik bedoel, als iemand problemen heeft in een geestelijke gezondheid, niet in orde is of wat dan ook, zeg maar, dan heb je het niet over jouw geest, dan heb je het over jouw ziel. Dus het is goed om de verschillende aspecten van ons drieledige wezen goed in kaart te hebben, zodat je ook onderscheid kunt gaan leren maken en daardoor kunt gaan leren begrijpen vanuit welk aspect je op een bepaald moment in feite leeft. Vanuit welk aspect jij op dat moment handelt en wandelt en spreekt en denkt en reageert. En nou ja, gewoon, dat is gewoon belangrijk. Zodat je daar onderscheid in kunt gaan maken. Hè. We hebben onderscheid van geesten gekregen. Maar het is ook belangrijk dat je op een gegeven moment gaat begrijpen van, hey, nee, dat is in mijn vlees. Hey, nee, dat is in de geest. Hey, dit doe ik vanuit mijn zintuigelijke mens, vanuit mijn natuurlijke mens. En dit doe ik vanuit wie ik ben in Christus. En ga zo maar door. Nou, we zijn een drieledig wezen. Zoals God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Zo zijn wij ook een drieledig wezen. Geest, ziel en lichaam. Ik lees altijd de Herziende Statenvertaling. En in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, daar staat geschreven: en mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Dus hier staat heel duidelijk dat er een geest, een ziel en een lichaam hebben. Want anders zouden we gewoon zeggen oprechte ziel en lichaam. Of oprechte geest en lichaam. Maar er staat duidelijk oprechte geest, ziel en lichaam. Dus als we dit even op een rijtje gaan zetten. We hebben dus geest, dat is 1. We hebben ziel, dat is 2. En we hebben lichaam, dat is 3. Nou, misschien kan ik het beter omdraaien. We hebben eer lichaam, we hebben ziel en we hebben geest. Amen. En ik wil beginnen met het lichaam. Want ons lichaam, dat wordt ook wel ons vlees genoemd. Hè. Dit is your carnal man. Hè. Dus je vleeselijke mens. Je vreselijke mens. Halleluja. In Genesis 2 vers 7 staat dat toen God de Heere de mens schiep, deed hij dat uit het stof van de aardbodem en hij blies hem de levensadem in zijn neusgaten, zodat die mens tot een levend wezen werd. Dus hij schiep hem uit de aardbodem en blies toen zijn levensadem in zijn neusgaten, zodat hij een levend wezen werd. Nou, God schiep dus ons lichaam vanuit het stof van de aarde. Daar is ons lichaam uit geschapen. Dat is ons vleeselijke lichaam. Dat is het voertuig waarin. Dit is wat je aan kunt raken. Wat je voelt als je erop drukt, zeg maar. Dus dat is ons lichaam. En ons lichaam zou niet kunnen functioneren als er niet ook een geest en een ziel in zou zitten. Zonder geest en zonder ziel kan het lichaam. Ja, dat is gewoon een omhulsel. Het staat dan gewoon daar een beetje te staan in de diepte te staren. Want er zit geen leven in. Het is helemaal niks. Dus daarom staat er ook dat hij, God, de levensadem in zijn neusgaten blies, zodat hij hem tot een levend wezen werd. Zonder die levensadem was het lichaam dood geweest, een dood ding. Het vlees is het meest zwakke gedeelte van ons drieledig wezen. En je hebt de levensadem van God nodig, weet je, om hem tot levend wezen te maken, zeg maar. Nou, jouw vleeselijke mens begeert tegen de geest in. In Galaten 5 en 17 staat: want het vlees begeert tegen de geest in, en de geest tegen het vlees in, en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Nou, er zijn twee facetten als het gaat om het vlees. De eerste is dat we een fysiek lichaam zijn. Dit fysieke lichaam, dat heeft lichaamsdelen, dat heeft organen, dat heeft cellen, weet ik veel wat allemaal. Het bestaat uit vocht, vezels, botten. En dit gedeelte, dit lichaam, is vergankelijk en is aan verval onderworpen. Dit is ons tijdelijke huis. We gebruiken dit om hier op aarde te kunnen zijn. In 1 Korinthe 15 vers 53 staat geschreven: want dit vergankelijke, dat moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Dus dit lichaam is vergankelijk en dit lichaam is sterfelijk. En dat moet zich met onvergankelijkheid gaan bekleden en met onsterfelijkheid gaan bekleden. Dus er komt een tijd dat we dit lichaam achterlaten en dat we er een verheerlijkt lichaam terug zullen ontvangen. Want het vergankelijke, dat zal vergaan en we zullen ons gaan bekleden met het onvergankelijke. Het sterfelijke zal vergaan en we zullen ons gaan bekleden met het onsterfelijke. Dus dat lichaam wat wij krijgen is een verheerlijk lichaam. Klinkt alleen dat klinkt al geweldig. Halleluja. In Filippenzen 3 vers 20 tot en met 21 staat: ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam, dat is ons vleeselijke, fysieke lichaam, dat uit de aarde is gemaakt, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar dat is een prettig vooruitzicht. Want ons vergankelijke lichaam wordt er niet mooier op met de jaren. Halleluja. Ik bedoel, denk even aan de zwaartekracht. Denk even aan, aan die rimpels die in één keer verschijnen. En die grijze haren en weet ik wat allemaal. Ik bedoel, als je jong bent, heb je er nog geen last van. Maar believe me, it will also get you. Ik had altijd zoiets van, dat gaat mij nooit gebeuren. Maar als ik nu in de spiegel kijk, denk ik van, nou, inhaalslagje gemaakt. Maar goed, het wordt allemaal niet mooier op met de jaren. Amen. Alhoewel ze zeggen dat grijze haren wijsheid voortbrengen, maar dat betekent niet ook gelijk schoonheid, toch? Anyway, naast het fysieke gedeelte, zeg maar, naast je vlees, dat lichaam, hè, dus met die organen, cellen en botten en dat soort dingen, is het ook het fysieke gedeelte waardoor je jezelf kunt laten leiden. Bijvoorbeeld, het lichaam kan zeggen: ik heb honger. Hey, ik bedoel, je maag begint te knorren en je begint een beetje een leeg gevoel te krijgen en je begint in één keer trek te krijgen. En weet je, er begint gewoon iets in jouw lichaam, begint signalen af te geven, zeg maar. En dat zegt dan eigenlijk van, ik heb honger. En de meeste mensen die reageren dan meteen door dat lichaam te voeden. Hey, ik heb honger, oké, stop er wat in, eten. Of ik heb dorst en dan geef je het te drinken. Hey, en het vlees... zintuigelijke mens of jouw vlees wordt zonder geest volledig geleid door prikkels en gevoelens. Daar wordt het door geleid. Het is gewoon alles wat hij voelt, elke prikkel en alles wat hij... Dat is gewoon waar die op functioneert, om het maar zo te zeggen, zonder de geest. Dus het tweede verzet van het vlees, dat zijn dus de werken van eigen kracht. Zoals het vlees kan proberen zichzelf te rechtvaardigen voor God, door allerlei dode werken voor hem te verrichten. En ga zo maar door. Maar dat gaat hem natuurlijk never nooit lukken. Want uit de werken van de wet wordt geen vlees voor hem gerechtvaardigd. Dus het vlees, zeg maar, heeft dus die twee functies. Het ene is dat het, tenminste, heeft twee facetten. Het ene is dat we bestaan uit bloed en cellen en botten en ga zo maar door. En het tweede gedeelte is dat het reageert op prikkels en gevoelens. En dus het geeft signalen af. En daar reageer je dan op als je leeft vanuit je vlees, zeg maar. Nou, het vlees, dus jouw natuurlijke mens, kan ook niets doen om zijn zondenatuur weg te nemen of om zichzelf te rechtvaardigen voor God. Het maakt niet uit hoe hard het vlees zijn best doet, hoe die natuurlijke mens zijn best doet, maar het zal altijd falen, want de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Matteüs 26 vers 41. Dus je wil wel in je geest, maar je vlees is zwak. Dus als het vlees of de werken van het vlees ons zouden kunnen rechtvaardigen voor God, was Jezus voor niets gestorven aan het kruis. Dus wij kunnen onszelf niet vanuit ons vlees, vanuit eigen werken, capaciteiten en vermogen, kunnen wij onszelf niet rechtvaardigen voor God. Anyway, dus je zou eigenlijk kunnen stellen dat het vlees in feite nergens anders toedient dan om te kunnen verblijven op deze aarde. Het is het voertuig waarin we ons in voortbewegen. En dat is ook de reden overigens dat Jezus ook een lichaam moest hebben om hier te verblijven. In Hebreeën 2 vers 14 staat: omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, sprekende van onze natuurlijke mens, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. Dus hij, en er staat in Johannes 1 vers 14, hij is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dus Jezus had ook dat lichaam nodig om hier te kunnen zijn. Wij hebben ook een lichaam nodig om hier te kunnen zijn. Want zonder ons lichaam kan onze geest hier niet zijn. Nou, we moeten het vlees voeden en we moeten het onderhouden om het zo lang mogelijk hier op aarde te kunnen blijven. Om de dingen te kunnen doen voor het Koninkrijk van God. Om verschil te maken, om impact te maken, om vruchten te dragen voor het Koninkrijk. Amen. Dus we moeten proberen om heel goed te zorgen voor onze lichamen. Want onze lichamen zijn een tempel. Het is een werktuig geworden in Christus Jezus. Een instrument geworden voor God. Het is van hem en het moet hem dienen. Het moet hem eren. Ons lichaam hier op aarde moet hem dienen. En we moeten het behandelen als een tempel. 1 Korinthus 6, 19 zegt: weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Zie je? Dus ons lichaam heeft functies, maar de belangrijkste functie is dat hij hier op aarde is, zodat het gebruikt kan worden om Gods koninkrijk te bouwen en gebruikt kan worden om verschil te maken, om impact te maken, om het zout en licht te zijn van deze wereld. En daarom moeten we het behandelen met respect en moeten we God verheerlijken in ons lichaam door er goed voor te zorgen, door gezonde voeding in te stoppen, door veel water te drinken, weet ik veel, door gewoon goed voor jezelf te zorgen, je rust te pakken en ga zo maar door en jezelf niet te vergiftigen met allerlei troep en allerlei onzin wat er allemaal is in de wereld. Want je lichaam is een tempel. Ook moet je geen andere rotzooi binnenlaten, los van eten en voeding, maar dingen waar je naar kijkt en waar je naar luistert en wat je binnenlaat allemaal. Want dat is ook allemaal gif voor je tempel. En de tempel van de Heilige Geest. Weet je, dus we hebben wel een verantwoording daarvoor, voor ons lichaam. Heel veel mensen gaan met hun lichaam op een manier omdat ik denk van oké, weet je, je geeft niet echt om jezelf. En je geeft ook niet om wat Jezus daarvoor gedaan heeft, zeg maar. Want de manier waarop je met jezelf omgaat, getuigt daar niet van. En ik zeg dat niet verder om te oordelen of zo, maar we hebben wel een verantwoording voor ons lichaam. Ik bedoel, ik deed vroeger dingen met mijn lichaam en stopte dingen in mijn lichaam, zeg maar, die gewoon echt schadelijk waren voor mezelf. En daarmee deed ik de tempel, die ik nu ben geworden dan in Christus Jezus, was ik toen nog niet. Maar daarmee deed ik mijn tempel wel kwaad, zeg maar. En dat is gewoon niet goed. En dus nu zijn we kinderen van God. En dus nu moeten we getuigen, ook met onze levensstijl, moeten we getuigen van wie we zijn, zeg maar. Anyway, het tweede aspect van ons drieledige wezen is onze ziel. Dus we hebben het lichaam behandeld en dan gaan we nu naar de ziel. En de ziel is dat deel van ons dat ook wel de zintuigelijke mens genoemd wordt. De zintuigelijke mens. De ziel werkt namelijk door de vijf zintuigen. De ziel gaat volledig af op wat hij hoort, op wat hij ziet, op wat hij proeft, op wat hij ruikt en op wat hij voelt. En hiermee wordt het denken gevormd. Dus door alles wat hij ziet, proeft, hoort, ruikt, voelt, vormt hij zijn denken, zeg maar. En dat denken, dat wordt ook wel de geest genoemd. Maar ik wil dat graag even uitleggen, want anders komen we dus in de verwarring, zeg maar. Maar het is de geest van het denken. Het is het mentale gedeelte. En het is niet de geest, zoals de Bijbel ons leert, over de geest die wij hebben. In Efeze 4 vers 23 staat dat we vernieuwd worden in de geest van ons denken. Nou, de geest van ons denken spreekt niet over jouw geest, want jouw geest is compleet nieuw in Christus Jezus, is volbracht, heilig, puur, smetteloos, rechtvaardig en voor hem geplaatst in de liefde. Weet je, is gemaakt naar de gelijkenis van God en al die dingen meer. Dus het spreekt niet over jouw geest, het spreekt over jouw denken. Over jouw zintuigelijke mens, spreekt over jouw ziel. Het mentale gedeelte. Nou, onze zintuigen, die wij ook wel prikkels noemen, zijn in feitelijk ook vleeselijk. En daarom was het zo dat voordat jij een kind van God werd, jij volledig werd geleefd door jouw vlees. Je werd volledig geleefd door jouw natuurlijke mens. Je werd volledig geleefd door jouw zintuigelijke mens. En de ziel die vormt als het ware het hart van de mens. Dus voor Christus leefde je vanuit je ziel. Leefde je vanuit je vlees. Leefde je vanuit prikkels. Leefde je vanuit zintuigen. En leefde je vanuit emoties.

kracht van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Weet je, dus wij voor Christus leefden wij in de wil van ons vlees en in de begeerte van ons vlees. Weet je, en dus het was, je leeft helemaal vanuit je zintuigelijke mens. 1 Johannes 2 vers 16 zegt, al wat in de wereld is, is de begeerte van het vlees, is de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. En het is niet uit de Vader, maar het is uit de wereld. Zie je, wij werden zo geboren, wij zijn zo opgevoed. Wij zijn geboren met een zonde natuur, waardoor we van nature in zonde leven, van nature kinderen des toorns waren. En we wisten niet beter dan ons volledig door onze gevoelens en door onze emoties en prikkels te laten leiden. Onze geest was immers nog afgesneden van het leven van God. Nou, iedereen die niet in Christus leeft, die wordt volledig, maar dan ook helemaal 100% volledig door het vlees en door de ziel geleid. Door de fysieke, zintuigelijke en emotionele mens. Dus ongelovigen zijn daarom in feite geestelijk dood. En zij zijn van het leven van God afgesneden. Hun hart klopt wel, maar geestelijk is er geen leven en daarom zijn zij vleeselijk. Dat is gewoon een feit. Dus ik zeg dit niet om te oordelen of aanstoot te geven, wat dan ook. Maar het is gewoon een feit dat zonder Christus wij dood waren. Want ook u was dood door de zonde en de overtredingen. Dus voor Christus waren wij dood door de zonden en de overtredingen. En we waren afgesneden van God. We waren veraf zonder God en zonder hoop in deze wereld. Dat was voor Christus. En iedereen die voor Christus is, dus die nog geen kind is van de levende God, die is daarom geestelijk dood. Ja, maar ik bedoel, zo'n hart klopt, ze hebben een ziel, ze denken, ze hebben emoties, ze zijn tuigelijke mensen, bewegen en weet ik wat allemaal, maar ze zijn in de duisternis, omdat geestelijk zijn ze afgesneden van het leven van God en daarom kunnen ze het koninkrijk van God niet zien en kunnen ze het koninkrijk van God niet binnengaan. Daarom zien ze het licht niet, zien ze de waarheid niet, want ze wandelen in de duisternis. Ze zijn zintuigelijke, vleeselijke mensen. Maar dit geldt niet voor jou als kind van God. Voor jou is er een hele andere wereld open gegaan. Jij bent nu geboren uit de geest en daarom veranderde iets in jou. Jij werd nu een geestelijk wezen. Je werd geestelijk geboren. Je werd opgewekt door de Heilige Geest, door de opstandingskracht van de Heilige Geest en jij werd dus levend gemaakt. Wij zijn samen levend gemaakt. Oh my God, ik kan hier zoveel over delen. Ik ga heel eventjes naar Romeinen. Omdat daar een hele mooie tekst in staat. Die ga ik er even bij pakken. Romeinen 6. Ja, in Romeinen 6. Oh, even wachten, mijn Bijbel die valt. Er is heel veel ruimte, want ik moet voor die microfoon blijven zitten. Dus er hangt zo'n heel groot ding voor mijn mond aan een arm. En dan, zeg maar, als ik dan iets wil pakken of wat dan ook, dan zit die microfoon ervoor. Dus als ik hem recht voor me hou, kan ik het niet zien, want dan kijk ik tegen de microfoon aan. Super irritant. Anyway. Weet je, de liefde, geduld, vrede, vriendelijkheid, gelaten 5 vers 22, amen. Oké, hier dus in Romeinen 6, wij zijn levend gemaakt. Dus er staat dat wij zijn met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden komen te wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is recht en vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, dan geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Nou, wij weten toch dat Christus nu, hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Zie je, wat hierover spreekt, zeg maar, dat wij allemaal in Christus Jezus gedoopt zijn en wij zijn in zijn dood gedoopt en wij zijn, en opdat evenals Christus opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zou ook wij in een nieuw leven zouden komen te wandelen. Dus wij zijn nu wij zijn levend gemaakt in Christus. Wij zijn met hem begraven, met hem gestorven en we zijn met hem opgestaan in een nieuw leven. Zo, we zijn aan hem gelijkvormig gemaakt in zijn opstanding. In Johannes 3 vers 6 staat, wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. En jij bent nu uit de geest geboren. En je was uit het vlees geboren. Daarom zegt de Bijbel ook in Johannes 3. In Johannes 3 vers 3 en Johannes 3 vers 5. Daar staat, voorwaar ik zeg je, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Als iemand niet geboren wordt uit water en het geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want wat vlees is, is vlees. En wat geest is, is geest. En dus

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
2: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop.
10: Woehoe!
9: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Ja, het onderwerp geloof is altijd een bijzonder onderwerp. Omdat je gaat merken, als je het over geloof gaat hebben, begint het al te komen in je hart. Dus als het goed is, als we het over geloof hebben en als we getuigenissen delen en het woord van God ingaan, dan ga je merken dat er iets in je hart gebeurt als het over geloof gaat. En geloof is namelijk een kracht. En een van de manieren waarop geloof kan komen, in het boek staat, gaat er ook een stuk over geloof, maar vijf manieren hoe je aan geloof kan komen, maar een van de manieren waarop geloof komt, is door het prediken van het woord van God. Dat is een van de manieren waarop geloof komt. Daarom zegt Paulus ook in Romeinen hoofdstuk 10. Hij zegt, dit is het woord van het geloof wat wij prediken. Dus als het woord van God gepredikt wordt, dan begint er iets te ontstaan, een substantie in je hart, en dat is geloof. Jezus zei ook, de zaaier zaait het woord. En als dat woord gezaaid wordt, dan begint het te groeien, dan begint geloof te groeien. En dan begin je te ontvangen van God. En daarom is gewoon daarom geloof ik ook oprecht in de radicale prediking van het woord. Het woord prediken zoals het is. Want dat is waar mensen hun geloof aan moeten hechten. Niet aan meningen van mensen, maar aan het woord van God. En daarom is dat zo belangrijk. En geloof eigenlijk, het onderwerp geloof heeft mijn leven echt veranderd. Maar tegelijkertijd is geloof ook het mandaat eigenlijk wat God aan mij en aan Frontrunners heeft gegeven om neer te zetten in Nederland. We zijn ook, eigenlijk zou je kunnen zeggen, geloofsbediening. En ik denk, als ik nog maar over één onderwerp zou mogen spreken, dan is het geloof. Als ik één onderwerp moest kiezen, waar je zegt, dan moet je de rest van je leven, mag je alleen nog maar over dat onderwerp spreken, dan zou ik spreken over geloof. En ik denk dat het zo ontzettend belangrijk is. Het is ook wat God ons heeft gegeven, de boodschap die God ons heeft gegeven. Maar ook, soms voelt het alsof we ergens tegen aan het vechten zijn in Nederland. Dat is een geest van ongeloof die er heerst. Niet alleen in Nederland, maar in de hele westerse wereld. Want wat er gebeurd is, als je terugkijkt in de geschiedenis, is dat we hebben een soort platte werkelijkheid gecreëerd. En dat bedoel ik niet de platte aardetheorie. Dat bedoel ik niet. Er zijn ook mensen die dat geloven, maar wat ik bedoel is eigenlijk dat de hele geestelijke wereld en überhaupt het feit dat God bestaat, is bij heel veel mensen al weggehaald. Door het onderwijssysteem, door de media, allerlei dingen. Maar zelfs bij christenen die geloven dat God bestaat, is de duivel heel druk bezig geweest om God bestaat wel, maar hij is soeverein, hij doet wat hij wil, je weet het nooit. En bovennatuurlijke dingen gebeuren niet meer. En er is heel veel seculier denken in de kerk gekomen. En zelfs in opleidingen, ik heb zelf ook theologie nog gestudeerd, zelfs in theologieopleidingen, waar mensen denken dat ze opgeleid worden voor de bediening, en ik vind het altijd grappig, want Jezus koos een visser en allerlei, en een terrorist zat ertussen, Simon was een terrorist in die tijd, dus Jezus had niet zoiets van, we gaan naar de rabbis toe en daar pakken we iemand uit. Nee hoor, een visser, een belastingambtenaar, een terrorist. En ja, dat was Jezus zijn team. Maar zelfs in theologie, want ik heb zelf ook theologie gestudeerd, dan zie je dat seculiere denken, wat het bovennatuurlijke weghaalt, dat heel erg sterk doorgedrongen is. Dus als er dan bepaalde tekstgedeeltes gebestudeerd moesten worden uit het woord van God, waar bijvoorbeeld geprofeteerd werd dat er iets ging komen, bijvoorbeeld de val van Nineveh of zo, dan werd er altijd gezegd, ja, dat Bijbelboek is waarschijnlijk daarna geschreven, want dat kan je nooit van tevoren weten. Dus het is eerst gebeurd en daarna heeft de profeet een profetie opgeschreven. Zo wordt het uitgelegd. Want dat kan je niet weten. Ongeloof. En op een gegeven moment heb ik zelfs een boek gewoon weggegooid. Ik dacht, man, dit komt uit de hel. Rechtstreeks uit de hel. Over de plagen van Egypte. De plagen van Egypte. Ja, het water werd rood. Het werd niet in bloed veranderd, maar dat rood. En daardoor werd het water rood en toen sprongen alle kikkers eruit. Dus had je de kikkerplaag en die wilden de sprinkhanen weer opeten. Weet ik veel wat voor verhaal ze ervan hadden gemaakt. Om het natuurlijk uit te kunnen leggen. Zodat je het met je natuurlijke verstand kan begrijpen. Ik heb wel eens gezegd, op een gegeven moment word ik een theoloog, van ja, de Rode Zee waar ze doorheen trokken, was niet echt dat de zee splitste. Die was maar 15 centimeter diep in die tijd, dus ze konden er zo doorheen lopen. Dan is het grootste wonder dat God een heel leger van de Egyptenaren kon verdrinken in 15 centimeter water. Blub, blub, blub, blub, blub. Maar zelfs in de kerk, zelfs in de christelijke wereld, zie je een geest van ongeloof die alles wil grijpen met het natuurlijke verstand. En niet gewoon durft te geloven wat het woord van God zegt. En daarom is geloof is zo'n belangrijk onderwerp. Dus als je erover gaat praten, ook met mensen, dan zie je, wat ik heel erg zie, is dat de duivel valt geloof enorm aan. De duivel valt geloof enorm aan. En in de jaren 90 en 80 zijn er bedieningen geweest die in Nederland het al probeerden neer te zetten, die echt letterlijk afgeschoten zijn. Want je mag niet over geloof praten. En ik was onlangs nog ergens, en ik zal niet zeggen wat het is, maakt het niet uit, maar het ging over genezing. En ik was er onderwijs aan het geven en een van de studenten die stak zijn hand op en die zei, want ik had het over geloof, want Jezus zegt, jouw geloof heeft je genezen. En zei ze, ja, maar ons is geleerd, en dat is een regel die we meekrijgen op school, als het over genezing gaat, mag je nooit met mensen over geloof praten. Want dat zorgt voor teleurstellingen. Ik zei, nee, het is andersom. Als je niet met mensen over geloof praat, krijg je teleurstellingen. Want hoe gaan ze ooit van God ontvangen als ze het niet kunnen gaan geloven? Maar dat soort dingen zie je dus in de kerk komen. Nee, daar mag je het niet over hebben. En dat is ook interessant aan die gelijkenis van de zaaier. Daar staat, de duivel steelt het woord opdat zij niet geloven en zalig worden. Dus en zalig worden betekent redden, maar ook genezen, bevrijden. De duivel wil heel graag ongeloof in de kerk brengen. Je ziet op allerlei gebieden gewoon een aanvallen vanuit de hel. Heel erg, ook in Nederland momenteel. Bijvoorbeeld op de bevrijdingsbediening. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar een hele documentaire wordt er momenteel gemaakt tegen de bevrijdingsbediening. En dat is een aanval vanuit de hel, zodat op een gegeven moment de predikers er niet meer over durven te prediken, omdat ze dan de media over zich heen krijgen. En dat als ze je naam intypen op Google, dat ze alleen maar interview of negativiteit vinden. En een van de dingen die de duivel doet is intimidatie. Dus de paar bedieningen die zich daar in Nederland mee bezighouden, die worden in die documentaire zwart gemaakt. Zodat anderen denken, oh, weet je, niemand vindt het leuk dat als je je naam intypt op Google, dat er allemaal slecht over je gepraat wordt. Dus een van de dingen die de duivel doet is een geest van intimidatie, net zoals wat Goliath deed. Hij begon te intimideren. En daarom geloof ik juist dat het belangrijk is dat we opstaan en het niet uitmaakt wat mensen over ons zeggen. Paulus zegt, als ik nog mensen behaag, ben ik geen dienaar van Christus. En je ziet dus dat de duivel is altijd heel sneaky. Want wat ze daar doen in dat programma, ze zeggen ze, ja, er was een meisje en daar is toen bevrijding naar bediend. En die is daardoor heel erg beschadigd en die is daarvan geschrokken. En dat is verkeerd uitgepakt. En nou gaan we dat proberen te verbieden in Nederland. En dat mag niet meer en dit en dat. Wat een onzin. Wat een keiharde onzin. Dus omdat één meisje geschrokken is van de bevrijdingsbediening, wil je dat verbieden in een land? Hoeveel mensen zijn er verkeerd behandeld door psychologen, psychiaters, coaches en hulpverleners? Dit land is hartstikke ziek. Er zijn coaches en hulpverleners die vertellen kinderen van 8 om hormonen in hun lichaam te spuiten, om van het andere geslacht te worden. En als daar iemand door teleurgesteld raakt, nee, daar mag je niks over zeggen. Want we leven in een vrij land. Ja, maar reet met je vrije land. Alsjeblieft. Somebody needs to preach this. In ieder geval. Maar wat de duivel doet is intimidatie. Dat die belangrijke onderwerpen, genezing, bevrijding, gewoon waar Jezus de prijs voor heeft betaald aan het kruis, niet meer gepredikt worden. Zodat mensen het niet geloven en niet ontvangen. Dus ik geloof echt, we hebben geloofsbedieningen nodig in Nederland. Nou, wat doet geloof? Ik wil het vanavond even hebben over een stuk. Wat doet geloof en wat is geloof?

Als God dan goed is, waarom zijn er in Afrika zoveel mensen hongerig? Omdat God niet reageert op nood. God reageert op geloof en mensen die hem zoeken. Want als je dat zegt, kun je zeggen, ja, maar als God goed is, waarom gaan dan in West-Europa of in Europa zoveel mensen naar de hel? Omdat God niet reageert op nood. God reageert op geloof. Dus we worden gered, zegt de Bijbel, Efeze 2 vers 8. U bent niet gered uit goede werken, maar je bent gered uit genade door geloof. Dan zegt de Bijbel in Hebreeën 11 vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Die is heftig. Zonder geloof is het onmogelijk. De Bijbel zegt niet, er is een kleine kans dat het je lukt. Als je geluk hebt. Nee, hartstikke duidelijk. Ik hou van de Bijbel. Het is gewoon hartstikke duidelijk. Je hebt een theoloog nodig om het moeilijk te maken. Kijk, weet je wat onmogelijk betekent in het Hebreeuws? Gewoon onmogelijk. Maar zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen of om God te plezieren. Dus om met God samen te werken heb je geloof nodig. Nou, deze hebben we vorige keer behandeld in gebed of de keer daarvoor. Markus 11, vers 24. Jezus zegt, alles wat je bidt, geloof dat je het ontvangen zult. Dus door geloof worden onze gebeden beantwoord. Toch? Dus door geloof, geloof is de sleutel in onze gebedsverhoring. De Bijbel zegt in Romeinen 1, vers 17, de rechtvaardige wandelt door geloof of leeft door geloof. Gewoon even een aantal dingen op van geloof. 1 Johannes 5, vers 4 zegt, dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Uw geloof. Uw geloof. Dus geloof geeft jou overwinningen. Daar gaan we straks nog wel wat dieper op in. Dan de tekst die hier ook aan de muur hangt. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. En de Bijbel zegt in Hebreeën 6 vers 12, dit zijn even een aantal dingen, maar het is door geloof en geduld dat we de beloftes van God beërven. Dus door geloof ontvang jij wat God belooft. Wat God belooft ontvang je door jouw geloof. Nou, als we het dan even omdraaien, waarom is er zo'n aanval op geloof? Waarom valt de duivel dat onderwerp zo aan? Omdat als die geloof aan kan vallen, worden mensen niet gered. Zijn mensen God niet aan het behagen? Worden hun gebeden niet beantwoord? Hebben ze geen overwinningen? Zitten ze in moeilijkheden en allerlei onmogelijkheden? En ontvangen ze Gods beloftes niet? Heb je alles wat de duivel wil? Voorkomen dat mensen gered worden, dat hun gebeden verhoord worden, dat ze God behagen. Hij heeft alles wat hij wil als die geloof aan kan vallen. En daarom zie je zo'n grote aanval op geloofsonderwijs en geloofspredikers. Want als de duivel geloof weg kan halen, heeft hij alles wat hij wil. Mensen worden niet meer gered, ze behagen God niet, hun gebeden worden niet beantwoord. Ze zitten vast in moeilijkheden en onmogelijkheden. Ze hebben geen overwinning. Als die geloof weg kan halen. Laten we eens een tekst lezen. Lucas 1, vers 45. Dit gaat over Maria. En Maria koos ervoor, toen de engel de belofte gaf, wat in het natuurlijke. Ik ben blij dat Maria geen theologie had gestudeerd. Want als dan de engel had gezegd, jij zult zwanger worden, had ze gezegd, nou, ik heb op theologie geleerd dat dat niet kan. Ik heb op theologie geleerd dat God dat niet meer doet. Dat was alleen in het Oude Testament. Ik leef in Lucas 1. Nee, maar toen de engel kwam en het onmogelijke tegen haar zei, zei zij, mij geschieden naar uw woord. In andere woorden, ik geloof uw woord. Laat maar gebeuren wat u zegt. Ik kies ervoor om dat te geloven. En dan wordt er dit gezegd over Maria. Of tegen Maria. Lucas 1, vers 45. En zalig is zij, of hij, als je het op ons toepast, die geloofd heeft. Want wat haar, of wat hem, van de kant van de Heere gezegd heeft, zal volbracht worden. Zal volbracht worden. Dus God zegt iets, maar wat zit er tussen dat het volbracht gaat worden? Haar geloof. Haar geloof. Zalig ben je als je ervoor kiest om te geloven wat God zegt, want dan zal het volbracht worden. En heel vaak
Is het zo dat christenen niet wandelen?

0: wandelen in geloof, maar in ongeloof. En ik weet niet of dat boek ook geeft, een voorbeeld ook in mijn boek, ik denk het wel. Maar er was een genezingsdienst waarbij iemand naar voren kwam. En die prediker legde handen op hem. En hij was klaar en zei, Gods woord zegt dat je genezen bent. Van twee redenen. Jesaja 53, door zijn streamen bent u genezen. Zegt de Bijbel ook in 1 Petrus 2 vers 24. Er staat niet, gaat u genezen, bent u genezen. Hij heeft het al gedaan. En de Bijbel zegt, je zal handen leggen op zieken en dan zijn ze genezen. Ze zei tegen die man, u bent genezen. Die man zei, nou nee, ik voel het nog, ik ben nog ziek. En hij zei, Gods woord zegt dat je genezen bent. Nee, ik voel het nog. Hij zei, Gods woord zegt dat je genezen bent. Hij zei, Gods woord zegt dat je genezen bent. En je zag die man even zo, wacht even. Ja, Gods woord zegt. God. En met dat hij het zegt en begrijpt, pakt hij het en wordt hij genezen. Wat zat ertussen? Echt geloven aan wat God zegt. En dat is soms een uitdaging voor christenen, omdat het is makkelijk om te zeggen dat je het gelooft. Daar gaan we het nog wel even over hebben, over wat geloof niet is. Maar het is iets anders om het echt te geloven. En als dan geloof komt, en dat is altijd goed nieuws, want als God geloof van je vraagt, geeft hij ook altijd een manier om het te krijgen. Want God vraagt niks van je, als hij niet geeft, een manier waarop je het kan krijgen. En dat voorbeeld geef ik ook in mijn boek van die vrouw in een genezingsdienst. Was trouwens een genezingsdienst met Hans Uithof. Als die is op de Bijbelschool, kan je naam navragen. Was een vrouw, die kwam in een genezingsdienst in de rolstoel. En in die dienst, ze kwam naar voren voor handoplegging en ze legde hand op. En ze trok haar uit de rolstoel en ze probeerde te lopen en het lukte niet. En uiteindelijk, weet je, iedereen zit dan zo te kijken. En ze moest haar weer terugzetten in die rolstoel en terugduwen door het middenpad. Nou, dat doet iets met geloof in de zaal. En die vrouw werd daar dus niet genezen. En dus die ging naar huis toe. En haar man die was ook nog eens een keer. En die geloofde helemaal niet in God. En die dacht, jongen, wat een vertoning hier. Maar goed, die vrouw die komt thuis. Maar Hans had gepreekt over, door zijn striemen ben je genezen. En dat Jezus ziekte heeft gedragen. En die vrouw zit thuis in haar rolstoel. Nog na te denken over de preek. En in één keer zegt ze, het is toch te gek voor woorden. Dat ik als kind van de Allerhoogste God en Jezus heeft mijn ziekte gedragen. Dat ik nog langer in deze rolstoel zit. En thuis staat ze op en ze wordt in één klap genezen en ze staat op uit de rolstoel en ze loopt. Halleluja. Maar wat was het verschil? Zij koos er in één keer voor van ik geloof dit. Ik geloof dit, dit is zo, dit is waar. Dat was het verschil. Ze koos ervoor om het te geloven. Dus zalig ben je als je gelooft, want dan zal volbracht worden wat God tegen je zegt. Nou, laten we eens even door die dingen, wat geloof doet. We worden gered door geloof, hoeven we niet dieper op in te gaan. Want ik denk dat wel aardig de basis is gelegd. Wat wel goed is altijd om te beseffen, als het gaat over redding door geloof, wat we nog veel te weinig beseffen, is dat één offer aan het kruis voor alles de prijs betaald heeft. Toen Jezus stierf aan het kruis, riep hij niet, er moet nog een hele hoop gebeuren. Hij riep, het is volbracht. Dus toen Jezus stierf aan het kruis, heel veel christenen, eigenlijk alle christenen, als je echt christen bent, dan geloof je dat Jezus je zonde heeft gedragen. Maar hij heeft ook je ziekte gedragen. Hij droeg de vloek. Hij had een doornkroon, hij droeg de vloek. De Bijbel zegt in Galaten 3, hij heeft de vloek gedragen. Hij stond op uit de dood. De Bijbel zegt, hij heeft de macht weggenomen van de overheden en de machten en de duivels en de demonen. Dus toen Jezus stierf en opstond uit de dood, was de hele overwinning al behaald. En het is aan ons nu om daar geloof aan te hechten. En we vinden het makkelijker om geloof te hechten aan onze vergeving en onze rechtvaardiging dan aan onze genezing en onze bevrijding en onze autoriteit. Maar het is hetzelfde offer. Het is hetzelfde offer. Jezus maakte dat keer op keer duidelijk. Zelfs toen ze die man door het dak lieten zakken, zeiden, je zonden zijn je vergeven. En de fariseeërs, dat zat grappig aan die fariseeërs die theologie hadden gestudeerd. Die zaten daar en die zeiden, wie kan zeggen, je zonden zijn je vergeven dan God alleen. Het grappige was, ten eerste hadden ze gelijk en ten tweede zaten ze er toch naast. Ja. Maar Jezus zegt, wat is makkelijker? Zeggen je zonden zijn je vergeven of zeggen tegen deze man, sta op en ga lopen. Maar om te bewijzen dat de Zoon des Mensen macht heeft om zonden te vergeven, zeg ik, sta op en ga lopen. En meteen werd die man gezond. Dus voor Jezus is hetzelfde. Het is één offer aan het kruis. Prijs de Heer, o mijn ziel, zegt de Bijbel, die al je ongerechtigheden vergeeft en die al je ziekte geneest. God doet het altijd allemaal in één keer. Hij heeft het in één keer gedaan. En het is aan ons om daar geloof aan te hechten en het te ontvangen. Of het nou gaat om je vergeving, je rechtvaardiging, je genezing of je bevrijding. Het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal één offer. Dus als de Bijbel zegt, het woord redding of zalig, staat er het Griekse woord soteria of sozo, wat gewoon betekent genezen, bevrijding, redding. Het gaat over herstel, over heel maken, de hele mens. En als het daarover gaat, is het ook weer dat er is een soort dualistisch denken gecreëerd in de kerk. Dat we vinden geestelijke zaken zoals vergeving heel belangrijk. En dan zeggen we, ja, maar genezing is minder belangrijk. Is minder belangrijk. En ik begrijp dat mensen zeggen, vergeving is belangrijker. En dat mensen naar hemel gaan is belangrijker. En toch mag je het niet zeggen. Want de prijs is voor allebei betaald. Als hij de prijs ervoor betaald heeft, als hij het gedragen heeft aan het kruis, ga ik het niet meer dragen. En zal ik al mijn geloof gebruiken en al mijn geloof inzetten om te ontvangen wat hij de prijs voor heeft betaald. Smith Wigglesworth zei, ik sterf liever in geloof dan dat ik leef in ongeloof. En ik denk dat het een bepaalde houding is die we bij christenen weer aan moeten boren. Paulus zegt, ik heb de goede strijd. Het is geloof. Het is geloof, de strijd. 1 Timotheus 6 vers 12. Strijd de goede strijd van het geloof. Dus geloof kan een strijd zijn. Dat zie je ook in het leven van Abraham. Godse belofte was niet altijd makkelijk. Je zal een kind krijgen. En op hem ben je 75 jaar oud. En de Bijbel zegt, de moederschoot van Sarah was al gestorven. Er zat geen leven meer in. De belofte van God. En hij moest die strijd van het geloof strijden. Daarom zegt de Bijbel, strijd de goede strijd van het geloof. Alleen ik ben bang dat christenen in de 21ste eeuw zijn verleerd om ergens voor te strijden. Vanwege de McDrive-cultuur die we hebben. Puur erin en eruit. Niet gelukt, zeggen mensen wel eens. Sommige mensen die ziek zijn of wat dan ook. Ja, ik heb bijvoorbeeld voor gebeden, het is niet gelukt. Heer, genees me. Nee, niks, klaar. Paulus zegt, strijd de goede strijd. Heb je ervoor gestreden? Heb je ervoor gestreden? En dat is soms het ding met het onderwerp geloof. Geloof is niet makkelijk. Het is niet altijd makkelijk om geloof te hebben. Het is ook niet altijd makkelijk om geloof te krijgen, want soms zit er heel veel ongeloof in ons. En geloof heb je ook niet automatisch. En daarom is het misschien ook niet zo'n populair onderwerp, omdat mensen er iets voor moeten doen. Want Jezus zegt, de zaaier zaait het woord. En dit is het woord van het geloof wat we prediken. Dus je moet dat woord zaaien in je hart en dat moet opkomen. Alle onkruid moet je eruit wieden. Je moet blijven staan in volharding. Je ogen gericht blijven houden op Jezus, wat de duivel ook zegt, doorgaan. En mensen geven het liefst gewoon aan het begin op. En zeggen ze, het heeft niet gewerkt. Iemand zei ook tegen Hans Outhoff, hij was heel effectief in pastoraat. Hij zei, ik heb geloof geprobeerd en het heeft niet gewerkt. Hij zei, nee, geloof heeft jou geprobeerd en jij hebt niet gewerkt. Het woord van God werkt altijd hoor. Er is niks mis mee, gaat ook niet veranderen. Maar mijn punt is, heb je er al voor gestreden? En ik merk ook dat christenen vaak ook niet gewend zijn om geloof te bouwen. Soms vraag ik aan mensen gewoon soms om iets te triggeren. Iemand zei tegen mij over iemand was ziek. Hij zegt, ja, we zijn in geloof gaan staan voor genezing. Dus ik vroeg, hoe kom jij aan je geloof? Nou, eerst zat hij me aan te kijken alsof hij water zag branden. Hoe kom ik aan mijn geloof? Nou, gewoon hebben we voor gekozen. Maar zo werkt het niet. De Bijbel zegt niet, geloof komt door te kiezen. Geloof komt door het horen van het woord. Geloof komt door het zaaien van het woord. Geloof komt door de prediking van het woord. Dus wat zegt het woord? Als iemand vraagt, hoe kom je aan je geloof? En die zegt, omdat het woord van God zegt, door zijn striemen zijn we genezen. Dat is waar we op staan. Dan weet je, hé, er is iets in hem gekomen. Heb je een beetje porrie in je. Maar het punt is, je kan er niet zomaar voor kiezen. Het is iets wat je moet bouwen. Het is iets wat moet groeien. En dat is soms ook wel een beetje het gevaar aan de charismatische wereld en de impartatiecultuur. Leg handen op men, imparteer het. Ken je dat? En mensen rennen naar impartatieconferenties. En er is een ding van geestelijke gaven overdragen. Want Paulus zegt, wakker de gave aan die in u is door mijn handoplegging. Dus je kan gaven overdragen. Maar er zijn dingen die je niet over kan dragen. Zoals je geloof, je bijbelkennis, je karakter, je wandel met de Heer, je intimiteit met God, je aanbiddingsleven, je gebedsleven. Je kan handen op mensen leggen tot je vingerafdruk in hun voorhoofd staan. Maar dat gaan ze niet ontvangen door handoplegging. Dat gaan ze ontvangen door zelf met de Heer te wandelen. En in geloof te groeien en in karakter te groeien. Dus geloof is niet altijd een makkelijk onderwerp. En daarom vinden we het soms wel eens lastig. Jezus was ook niet altijd makkelijk. Op een gegeven moment, toen Jairus zijn dochtertje stierf. En ze zeiden, Jairus, je dochtertje is gestorven. Kan je nagaan wat er dan door je heen gaat als je dat nieuws te horen krijgt. En Jezus draait zich om en zegt, wees niet bang. Geloof alleen. Als een prediker dat vandaag de dag tegen iemand zou zeggen, staat hij op de voorkant van de Telegraaf, de Volkskrant, nu.nl. Extreme geloofsleer. Ze noemen het zelfs hyperfaith. De hyperfaith movement. Nou, hyper staat voor te veel. En ik kan je één ding beloven, je kan nooit te veel geloof hebben. Want geloof behaagt God. En je kan nooit... Het is nooit zo dat God zegt, nee, nou is het te veel, dat is wel heel extreem. Dat je later voor de troon van God verschijnt, dat God zegt, ja, ik ben wel groot en machtig, maar zo groot en machtig? Nee, je had een te groot geloof. Dat gaat niet gebeuren. Geef mij maar hyper faith, hyper grace. Ik wil alles hyper van God. Amen. Sommige mensen worden ook hyper van God. Halleluja. Nee. Bert is er niet, nee. Maar goed, we kunnen het allemaal ontvangen door ons geloof. Nou, geloof behaagt God. Hebreeën 11, vers 6. Je mag hem even opzoeken. Dan zie je dat het echt in je Bijbel staat. Geloof behaagt God. Hebreeën 11 is sowieso het geloofshoofdstuk. Het hele hoofdstuk gaat over geloof. Hebreeën 11, vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, dus wie naar God toe gaat, moet geloven. Moet geloven. Het is geen optie. Je moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Dus dat je ontvangt waar je voor naar hem toe gaat. Dus je ziet hier, geloof is geen optie. Daarom zei Jezus in Markus hoofdstuk 11, vers 22, heb geloof in God. Een opdracht, geen optie, een opdracht. Heb geloof in God.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Maar wat denk ik hier belangrijk in is, een leven in geloof is niet zwaar. Een leven zonder geloof, dat is zwaar. Want raad de duivel met je aan de haal. En kan die je van alles geven en liegen en dan loop je met zijn last. Maar in geloof ontvang je Gods beloftes. Dus ik kies altijd voor een leven van geloof. Maar geloof behaagt God. Dus kijk, je kan, eigenlijk zou je het kunnen vergelijken. Het is gewoon een eis om met God te wandelen. De rechtvaardige zal leven uit geloof. Wie tot God komt, moet geloven. Dat is hetzelfde als hoewel nu kun je natuurlijk niet vliegen met de coronacrisis, maar normaal gesproken als je gaat vliegen en je gaat naar KLM en je haalt je ticket naar weet ik voor Indonesië of weet ik voor waar je naartoe vliegt, dan staat er wie met KLM met die vlucht naar Indonesië wil, die moet om 10 uur bij de gate staan en zijn paspoort hebben en ik weet niet, misschien heb je een visum nodig, ik weet niet wat je nodig hebt, maar dat moet. Dat is een eis. Om van hier van A naar B te gaan, is dat de eis met KLM. Maar de eis van God is, God zegt, als je met mij van A naar B wil, dan moet je geloven. Dan moet je geloven, want wat ik aan je wil geven, dat kan je alleen maar ontvangen door geloof. En als mensen geen geloof hebben, dan stranden ze halverwege. En dan komen ze nooit waar God ze wil hebben. En dat zag je gebeuren in de woestijn. Ga eens mee naar, we zitten nog in Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 4, denk ik. Of 3. 3 vers 19. Dit gaat over het volk in de woestijn die God uit Egypte bevrijdde. En God wilde ze, dit is zo bizar. God had het beloofde land al gegeven. God zegt, dat is het beloofde land wat ik je gegeven heb. Het was al voor hun. En toch zijn op 2 na, zijn ze allemaal gestorven in de woestijn. Waar lag dat aan? Hebreeën 3 vers 19. Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Vanwege hun ongeloof. En dan hoofdstuk 4, vers 1. Laten wij er dan ook voor oppassen dat niemand van ons ooit achterblijft. Dus is datzelfde nog voor toepassing op ons? Ja. Hij pakt terug op dat verhaal. Hij zegt, zij konden niet het land ingaan door hun ongeloof. Hij zegt, laten wij er nu ook voor oppassen dat niemand van ons achterblijft. Terwijl de belofte nog van kracht is. Zie je dat? Dus het ligt niet aan Gods belofte. De belofte is nog van kracht. De belofte voor genezing, redding, bevrijding is nog steeds van kracht. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd. Net als aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging. Omdat het niet met geloof gepaard ging. Dus wanneer heeft het gepredikte woord of het woord van God effect? Als het met geloof gaat, als je het mixt met geloof en zegt ik geloof het. Dus geloof behaagt God. Geloof behaagt God. Waarom? Door geloof ontvangen we Gods beloftes. Gods beloftes. Hebreeën 6 vers 12, even 2 hoofdstukken verder. Daar staat, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloftes in ontvangst hebben genomen. Die door geloof en geduld de beloftes in ontvangst hebben genomen. Dus wat doet geloof? Geloof zorgt ervoor dat jij Gods beloftes ontvangt. Dat is wat geloof doet. Geloof zorgt ervoor dat jij Gods beloftes ontvangt. Ze zijn door geloof en geduld. Smith Wigglesworth, de geloofsprediker. Hij had een uitspraak. Hij zei, God zal 1 miljoen mensen overslaan om bij 1 iemand met geloof te komen. God zal 1 miljoen mensen overslaan om bij 1 iemand met geloof te komen. Als je daarover predikt, zegt mensen, dat is wel heel radicaal. En dat kan je niet zeggen. Dat kan je niet zo zeggen over al die mensen die overgeslagen worden. Maar het is wel waar. Want in de woestijn, toen God zijn volk bevrijdde, zegt de Bijbel dat het waren 2 miljoen mensen. Het waren 600.000 mannen. Dus met vrouwen en kinderen waren ongeveer 2 miljoen mensen in de woestijn aan wie God een belofte had gegeven. Hoeveel kwamen er in het beloofde land? 2. Jozua en Caleb waren de enige van 2 miljoen die in het beloofde land kwamen. Waarom niet? Door een ongeloof, zegt de Bijbel. Toen God zei, dit is je beloofde land, haal die reuzen neer, zeiden ze, dat kan niet. De reuzen zijn te groot, ze zijn te sterk, het is onmogelijk. Heeft God ons hier gebracht om te sterven? Ze konden de belofte niet geloven en ze stierven in de woestijn. Maar de mensen die het wel konden geloven, die kwamen in het beloofde land. Ik heb een keuze gemaakt, ik ga het wel geloven. Amen. En ik ga mijn beloofde land komen. En iets wat misschien niet makkelijk is, maar dit is iets wat je voor jezelf moet beseffen. Nogmaals, het is niet makkelijk. Maar je moet ergens een keuze maken. Het maakt me ook niet uit wie ik achter me moet laten in de woestijn. Ik ga in mijn beloofde land komen. Zoveel christenen maken zich druk over wat anderen zeggen en de mening van anderen. En als je misschien bezig gaat met onderwerpen zoals geloof en genezing, dan zeggen de mensen in je kerk, maar dat is radicaal. Daar zou ik voor oppassen. En mensen hebben een mening erover. Maar ze sterven in de woestijn. En als je niet oppast, trekken ze jou mee die woestijn in. Maar pas daarom op, want mensen willen je altijd meetrekken. Want het is gezellig met z'n allen in de woestijn. En ze willen je er graag daar hebben. Joh, je moet niet zo radicaal worden. We hebben radicaliteit nodig. Jezus was radicaal. Het zijn de radicale mensen die van God ontvangen. Zoals een Bartimeus die langs de weg zat en begon te schreeuwen. Jezus, Jezus, heb medelijden met mij. Andere woorden, stop, stop, stop. Iedereen zei, st, st, st, st. Doe maar normaal. Waar denk Nederlanders daar ook, even op vakantie. Doe maar normaal. Dan doe je al gek genoeg, Bartimeus. Bartimeus, als je stil bidt, hoort de Heer je ook. En allerlei religieuze dingen kunnen ze tegen hem gezegd hebben. Bartimeus, orde in de samenkomst, orde. Bartimeus dacht, maakt me geen reet uit wat ze over me zeggen. Vandaag sta ik voor Jezus. Vandaag is mijn dag. Vandaag ga ik genezen. Een van de redenen dat hij van God ontving is dat hij zich niks aantrok van andere mensen. Ik moet oppassen dat ik hier niet te veel over ga zeggen. Oké. Geloof geeft overwinningen en oplossingen. Geloof geeft overwinningen en oplossingen. En ik heb hier een stuk over geschreven in mijn boek. Maar iedere keer als mensen met hun probleem naar Jezus toe kwamen, begon Jezus over hun geloof. Iedere keer. Altijd als mensen met hun probleem kwamen, begon Jezus over hun geloof. Daarom moeten we niet de mensen onderwijzen. Je mag nooit met mensen over hun geloof beginnen. Maar gelukkig dat Jezus niet naar die Bijbelschool is gegaan. Iedere keer, constant, begon Jezus over hun geloof. Toen ze bij Lazarus zeiden, Heer, onze geliefde is overleden. Zei Jezus, als u gelooft, zult u de heerlijkheid van God zien. Als u gelooft, zult u de heerlijkheid van God zien. Zij kwamen met hun probleem, Jezus kwam met geloof. Heer, mijn zoon is ernstig bezeten. Markus hoofdstuk 19 en Matthäus hoofdstuk 17. Heer, mijn zoon is ernstig bezeten. Ik heb hem bij uw discipelen gebracht en ze konden niks doen. Kan u iets doen? Kan u iets doen? Zo komen heel veel christenen naar God toe. Oh, als de Heer toch iets kon doen, als God toch iets kon doen, als God toch iets kon doen. En Jezus zegt tegen hem, als jij kan geloven. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Jezus kopte de bal gewoon terug. Het gaat hier niet om wat ik kan doen. Het gaat erom wat jij voor kan geloven. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. De Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof. En Jezus deed een wonder. Dus Jezus begon over zijn geloof. Bij Jairus, mijn dochtertje is gestorven. Wees niet bevreesd, geloof alleen. Bij de twee blinden. Zei Jezus, het zal gaan. Ze zeiden, Heer, help ons, we zijn blind. Jij zegt, geloof je dat ik het kan doen? Zeiden, ja, Heer. Het zal gaan naar uw geloof, zei Jezus. Het zal gaan naar uw geloof. Petrus. Heer, help me, ik verdrink. Waarom heb je getwijfeld, kleingelovige? Kleingelovige. Jezus hielp hem, maar hij sprak hem wel aan op zijn geloof. Heer, we vergaan in de storm. Waarom zijn jullie bang? Hebben jullie dan geen geloof? Zei hij. Markus hoofdstuk 4, al die teksten ook in het boek. Heer, waarom konden wij die demonie uitdrijven? Dus de discipelen die kwamen naar Jezus toe en zeiden, waarom konden wij die jongen niet genezen? Waarom niet? Waarom lukt het niet? Jezus zegt, vanwege jullie ongeloof. Hij wond er geen doekjes omheen. Ik weet niet of Jezus vandaag een populaire prediker zou zijn. Ik weet wel dat Jezus dezelfde boodschap zou prediken als veel mensen vandaag zouden prediken, dat hij nooit aan het kruis had hoeven hangen. Want daar word je niet voor gekruisigd. Maar ik weet niet of Jezus vandaag een populaire prediker zou zijn of een populaire mentor zou zijn. Je mag mensen nooit aanspreken op hun geloof. Dan voelen ze zich veroordeeld. En dan voelen ze zich, dan moeten ze, hebben ze pastoraat nodig. Nou, Jezus had geen pastoraal team. Constant dachten ze discipelen aan. Soms kruipen we zo snel in onze slachtofferrol. En weet je wat hij toen zei? Toen zei hij iets over mijn geloof. Ja, er zijn veel mensen beschadigd omdat er over geloof gepredikt is. Er zijn nog veel meer mensen beschadigd omdat er niet over geloof gepredikt is. Omdat er geen geloof was. Dus het punt is, al deze situaties, niet één situatie, situatie na situatie na situatie na situatie. Altijd sprak Jezus mensen aan op hun geloof. Wilde Jezus zijn discipelen een les leren? Heer, de vijgenboom is vervloekt. Heb geloof in God, want als jij geloof hebt in je hart en spreekt met je mond en niet twijfelt met je hart, maar dat je gelooft dat je zegt wat gebeuren zal, het zal gebeuren wat je zegt. Dus Jezus onderwees zijn discipelen om te leren. Kwamen mensen met hun nood, zei Jezus als jij kan geloven. Jezus had het altijd met mensen over hun geloof. Hij wilde ze trainen in geloof. Tot en met het laatste hoofdstuk van het evangelie. Ik zat vanmorgen nog in mijn eigen tijd met God te lezen. Markus hoofdstuk 16. Hij stond op uit de dood. Hij verscheen aan de vrouwen. De vrouwen zeiden het tegen de discipelen. En zoals altijd luisterden de mannen niet naar de vrouwen. En ging het daardoor mis. Zo het omgekeerd Genesis 1 wat daar gebeurt. Zo zijn we weer in balans. In ieder geval, het allereerste wat Jezus doet, hij bestraft een ongeloof. Hij is opgestaan uit de dood, heeft de duivel ontwapend, is gezeten aan de rechterhand van God, komt terug naar de aarde. Het eerste waar hij over begint is over hun geloof. Hallo? Hij zei, waarom heb je ze niet geloofd? Heb geloof. Zelfs als hij opgestaan is uit de dood, moet hij met allerlei mensen over geloof praten. Weet je, dan heb je Thomas nog, die zegt, nou, als ik het niet kan zien, kan ik het niet geloven. Hup, staat Jezus in één keer voor zijn neus, oh. Zegt hij, ja, jij hebt geloofd omdat je gezien hebt. Maar zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Oké, zegt Jezus, als ik terugkom zal ik geloof vinden. Geloof, geloof, geloof, geloof, geloof, geloof. Jezus was gewoon heel veel bezig met geloof. En mensen trainen in geloof. En daarom is het zo belangrijk. Jezus gaf er heel veel aandacht aan. Uw geloof heeft u genezen. Kijk, Jezus was onder de indruk van geloof of van ongeloof. Eén van de twee. Van niks anders was hij onder de indruk. In Markus hoofdstuk 6 komt Jezus in zijn eigen vaderstad. En de Bijbel zegt, hij kon daar geen wonderen doen door hun ongeloof. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Hij verwonderde zich over hun ongeloof. Maar de Bijbel zegt ook dat Jezus soms verwonderd was over hun geloof. Bij de Romeinse hoofdman zegt, voorwaar, voorwaar. Ik heb nog nooit zo'n groot geloof gevonden in Israël. Jezus verwonderde zich over hun geloof. Jezus was nooit onder de indruk van de problemen van mensen. Jezus zei niet tegen de verlamde man die al 38 jaar ziek was, voorwaar, voorwaar. Ik heb nog nooit zo'n groot probleem gezien in heel Israël. Daar was hij niet van onder de indruk. Als je indruk wil maken op Jezus, doe het met je geloof. Amen. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Ik vind die tekst zo mooi. Het pakt gewoon alles. Alles is mogelijk voor wie gelooft. In mijn boek vertel ik een getuigenis hoe ik genezen werd van een ontsteking. Ik weet niet hoe zo heet zo'n ontsteking in je mond. Een wortelkanaalbehandeling heb je daarvoor nodig in ieder geval. Ik de tandarts zei, je hebt een wortelkanaalbehandeling, had ik heel erg pijn. En ik zei, nee. Ik zei, nee, nee, nee. Ik zeg, geloof dat God me geneest. En die man dacht, oh nee, deze jongens knettergek. En het grappige was, mijn vrouw die werkte als tandartsassistent. En op een gegeven moment verhuisden we en stapte ik over naar de praktijk waar mijn vrouw werkte. Dus stuurde ze dat dossier toe en daar stond dat verhaal in. Meneer is daar eigenwijs om zich te laten behandelen. Geloof dat God hem gaat genezen. We zien hem snel terug. Ze hebben me nooit teruggezien. God genas me. Halleluja. Maar mensen zeggen, iemand vroeg, ja, maar is het dan ook voor een gaatje? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Alles. Dat zijn juist mooie dingen om je geloof te oefenen. Jezus zijn geloof werkt als een mosterdzaadje. Daarmee bedoelde hij niet, weet je, zo leggen sommige mensen uit, je hebt maar heel klein geloof nodig. Als dat zo is, waarom zei Jezus dan twee hoofdstukken later tegen Petrus, kleingelovige? Hij is niet schizofreen. Wat Jezus bedoelde met het mosterdzaadje is ontzettend klein, maar de bedoeling is niet dat dat zo klein blijft. De bedoeling is dat je het gebruikt en dat het gaat groeien. Dus dat is ook met je geloof. Misschien is je geloof niet zo groot, maar ga het gebruiken. Misschien heb je geen geloof om mensen uit rolstoelen te trekken, duivels van kanker uit te drijven, dat soort dingen. Maar begin met waar je wel geloof voor hebt. Al heb je je teen gestoten of hoofdpijn, of maakt mij het uit. Maar begin je geloof te gebruiken. Want alles wat je gebruikt groeit. Alles wat je vermenigvuldigt, wordt vermenigvuldigd. Dat is de gelijkenis van de talenten. Je moet het niet begraven en zeggen, oh, het is maar zo klein. Je moet het gaan gebruiken, dan wordt het vermenigvuldigd. Je moet het in gaan zetten. Dus Jezus sprak constant met mensen over geloof. Want God grijpt in op basis van geloof. Dus het is tijd dat we van ongeloof afkomen in Nederland en in Europa. Dat we gewoon radicaal geloof hebben. Dus daarover ook, uw geschieden naar uw geloof. En ik vind het altijd zo grappig, want dan ook van de week, waarop we zijn nu een serie aan het doen, op YouTube ook, over Jezus aanraken. En ik heb een uitzending gedaan over waarom ik geloof dat iedereen kan genezen, met 10 redenen. En dan reageren er altijd mensen, en die zeggen dan van, ja, weet je wel, maar ik geloof niet dat God niet iedereen geneest, want ik zie niet dat God iedereen geneest. Nou, precies, omdat je het niet gelooft, zie je het niet. Jezus zegt, u geschieden naar uw geloof. Dus jij zegt, ik geloof het niet, want ik zie het niet, maar het is andersom. Je ziet het niet, omdat je het niet gelooft. En we leven in zo'n rare wereld. En als ik ergens, en dat is misschien ook wel waarom geloof niet altijd populair is. Omdat ik weiger om God de schuld te geven van iets. Ik weiger het gewoon. Als er iemand schuldig is, en begrijp me goed, schuldig is niet eens het goede woord. Maar wat, dat is wel soms wat gebeurt, hè? Het is heel interessant, maar Job gaf God de schuld van zijn hele situatie. En weet je wel, als God aan hem verschijnt in Job hoofdstuk 40, wat God tegen hem zegt. Job, wil je mij schuldig verklaren, zodat je zelf rechtvaardig bent? Die is heftig hoor, als je daarover na gaat denken. Wil je mij schuldig verklaren, zegt God, zodat jij rechtvaardig bent? Dat is wat heel veel mensen doen. Ze verklaren God schuldig. En ze hebben hun eigen straatje schoongeveegd. Want als we zeggen, het was de schuld van God, het was niet zijn wil, het was bla bla bla bla bla, hebben we God schuldig verklaard. En we zeggen, God heeft hem niet genezen. En je hebt je eigen straatje schoongeveegd. Het kan niet aan jou liggen. Want jij bent de Messias zelf. Met al je geloof en kracht van God in je leven. Kom op, laten we eerlijk zijn. Als er iemand moet veranderen, als er iemand iets moet leren, dan ben ik het. Dan is het niet God. De Bijbel zegt in Maleachi, ik ben de Heer en ik verander niet. Hij gaat niet veranderen. Maar de Bijbel zegt, wij worden veranderd van aangezicht. Maar wij gaan worden veranderd als we in zijn aangezicht kijken van heerlijkheid naar heerlijkheid. Dus wij moeten veranderen, meer op hem gaan lijken. Hij moet niet meer op ons gaan lijken. Wij moeten veranderen. En soms bijna een soort hoogmoed van mensen. God is nooit schuldig. God is nooit schuldig. Altijd als mensen zeggen, als ik later boven kom, ga ik aan God vragen. Dit en... Als je later boven komt, ga je helemaal niks aan God vragen. Als je hem ziet, val je op je knieën en lig je urenlang te aanbidden. Je denkt toch niet dat je zomaar naar de troon toe kan rennen om even jouw vragenlijstje af te werken? Alsjeblieft. Als laatste, kijk, wat doet ongeloof? Het beperkte Jezus, Marcus hoofdstuk 6. Hij kon geen wonderen doen vanwege een ongeloof. Ze wilden niet van Jezus ontvangen. Sterker nog, ze probeerden hem van een klif af te duwen. Ze wilden geen genezing, ze probeerden hem te doden. En daarom zegt hij, hij kon geen wonderen doen vanwege een ongeloof. Hebreeën 4, hebben we al gelezen. Hebreeën 3 vers 19, zij konden niet binnengaan door ongeloof. Matthäus 17 met de maanzieke jongen. Ze hadden geen resultaat door hun ongeloof. Petrus zakte door het water door zijn ongeloof. Kijk, al die dingen, alle wonderen, alle verhalen, alle gebeurtenissen in de Bijbel hadden te maken met geloof of ongeloof. Heel Hebreeën 11, door het geloof, door het geloof, door het geloof, door het geloof. Allemaal geloofsverhalen en geloofsgetuigen. Maar ook een aantal verhalen waar het misgaat. Zoals Hebreeën 3 vers 19 door een ongeloof. En zo vaak zitten we vast in een denken van God is soeverein en God bepaalt het. Of God staat het toe. Ja, de Heer heeft het toegestaan. God staat toe waar jij voor kiest om te geloven of ongeloven, om voor te vechten of niet voor te vechten. Dat is wat God toestaat. Dat rare denken bij christenen, ja, de Heer heeft het toegestaan. Ja, de Bijbel zegt, de Heer heeft de aarde aan de mensen kinderen gegeven. Hij heeft jouw autoriteit gegeven. Jij wandelt met hem. Je hebt de kracht van je woorden. Je hebt zaaien en oogsten. Je hebt geloof. Je hebt al die dynamieken. Hou alsjeblieft op met God staat er toe. Ja, de Heer heeft het niet voorkomen. Nee, je hebt een vrije wil. Als ik wil, kan ik een bivaksmuts pakken, een pistool ergens halen, naar de bank toe rijden, het overvallen. En dan zeggen, ja, maar ja, de Heer stond er toe. Er is een heel groot verschil tussen wat de Heer toestaat en wat God wil. En wij moeten gaan voor zijn wil. Wat is de wil van God? En daar vecht je voor en daar ga je voor. Dus het feit dat Petrus door het water zakte, zei is niet zo, ja, de Heer stond er toe. Lijkt me Gods wil dat jij hier door het water zakte. Zo vaak denken we in die termen. Of de bloedvloeiende vrouw. Jezus zei, jouw geloof heeft je genezen. En dan zeggen mensen, ja, als de God mij wil genezen, doet hij het wel op zijn tijd en zijn manier. Nou, wat nou als hij al zijn tijd en zijn manier hier al 2000 jaar heeft neergezet? Zijn tijd is nu en zijn manier is handoplegging of ontvangen door jouw geloof. Zijn tijd en zijn manier staan er hier al in. Je zit te wachten op iets wat er al lang is. Als die bloedvloeiende vrouw daar in de huis had gezeten. Ja, als de Heer mij wil genezen, doet hij het wel op zijn tijd en zijn manier. Ze was de rest van haar leven ziek geweest. Of Bartimeus die langs de weg zat. Als de Heer maar wil genezen, doet hij het wel op zijn tijd en zijn manier. Nee, zij moesten hun geloof gebruiken om te ontvangen van God. En er zitten zoveel van dat soort rare dingen bij mensen in hun denken. En je kan mensen niet kwalijk nemen, want het is wat onderwezen is. En dat heeft te maken met dat we excuses zoeken voor dingen die niet gebeuren. Dus er gebeurt iets niet en dan zeggen we niet sorry, het lag aan onze ongeloof. Of ik moet groeien in kracht van God. Ik moet veranderen. Ik lijk nog niet genoeg op Jezus. Niet vanuit veroordeling, maar vanuit een groeipunt. Zelfs Paulus, de grote apostel Paulus, zegt in de brief aan de Filippenzen, ik denk nog niet dat ik het bereikt heb. Ik ben er nog niet. Maar één ding doe ik, zegt hij. Ik richt me op wat voor me ligt. Ik laat achter wat achter me ligt. Want er is nog een grote prijs te behalen in de roeping van Christus Jezus. Als zelfs Paulus zegt, ik was er nog niet. Ja, maar Paulus moest Trofimus ziek achterlaten in Mileten. Is Paulus de zoon van God? Is Paulus Jezus Christus? Nee, hij was een mens die hem volgde. En hij heeft een voorbeeld neergezet voor ons. Maar Paulus' leven laat niet de perfecte wil van God zien. Jezus laat de perfecte wil van God zien. En dat is waar we naartoe groeien. Dat is waar je naartoe groeit in geloof.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Je luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Semuze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor je geest. En ik geloof dat je een gezegende weekend hebt gehad. En ik geloof ook dat je naar de kerk bent geweest. Het is belangrijk, ik zal altijd zeggen. Belangrijk om naar een kerk te gaan. Belangrijk om deel te zijn van een gemeente. Belangrijk om te fellowshipen met broeders en zusters in de Heer. Het is belangrijk. Als je geen kerk hebt, zoek een kerk waar je comfortabel voelt. Maak het niet te religieus van, oh, moet God mij hier hebben of niet. Soms maken mensen dingen te religieus, oké? Ga naar een kerk als je je thuis voelt. Maak het jouw kerk. In de zin van, als je van binnen je geest is in rust. Je voelt je gewoon thuis. Het woord wordt gepredikt. Wordt gebeden. De leer is goed. Ze geloven in wonderen. De Heilige Geest. Maak het jouw kerk. Niet zo moeilijk nu van, oh, ik wacht op een antwoord van God. Of ik hier moet zijn of niet. Hij zegt toch in zijn woord. Laat je onderlinge bijeenkomsten niet na. In andere woorden. Ren niet weg van je onderlinge bijeenkomsten. Dus maak het niet te hooggespokens. Find a church. Feel home. They preach the word of God. They predicate het woord van God. En maak het jouw gemeente. En blijf trouw eraan, oké? Blijf trouw. En word geen ontrouwe kerkganger, oké? Wees trouw in je diensten. Want de kerk is voor jezelf, oké? De kerk is voor jezelf. Het is om jou op te bouwen. Zodat jij volledig Gods plan kan vervullen in jouw leven. Eigenlijk de kerk is een plek waar je de kans krijgt om God te dienen. De kerk is een plek waar je de kans krijgt om God te dienen. Om je liefde aan God te tonen door hem te dienen. Het is ook de plek waar je onderwezen wordt. Je kan onderwezen worden door mensen online. Maar de Bijbel zegt, hij heeft ons profeten, evangelisten, pastors en leraars gegeven. Voor wat? Voor de opbouw van het lichaam van Christus. Oké, het is belangrijk. Belangrijk, belangrijk, belangrijk. Niet alleen maar gezegend worden door online prediking. Neem deel van een gemeente. Neem deel aan een gemeente. Cruciaal. De onderlinge gemeenschap. Want kijk, de persoon, de pastor online kan jou niet counselen. Of hij kan je niet corrigeren als het niet goed zit. Als iets niet goed zit. Maar als je in een kerk bent, je bent daar en je kan gecorrigeerd worden. Je kan gecounseld worden. Je kan hulp ontvangen wanneer het nodig is. En van de mensen die naar de kerk gaan, en dan geven ze hun tiende ergens anders online. Kom op, de kerk waar je bent. Dan zeg ik, breng mijn offers en mijn tiendes bij mijn huis. Daar is waar je voeding ontvangt. Dat is waar je je tiende geeft. Dat is de gemeente waar je zit. Amen. Nou, laten we doorgaan met het onderwerp waar we aan vorige week zijn begonnen. Dat is het bouwen van capaciteit. Capaciteit bouwen. En ik zei dat de afstand tussen wat God voor je klaar heeft staan en waar je nu staat, heeft te maken met capaciteit. De afstand tussen wat God voor je klaar heeft staan en waar je nu staat, heeft te maken met capaciteit. En capaciteit is nodig om jou naar de volgende level te kunnen gaan. Eigenlijk is het nodig om naar de volgende level te kunnen gaan. En de Heer verwacht dat wij capaciteit continu bouwen. En onze grondtekst staat in Johannes 16, vers 12. Jezus zei nog, veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Jezus zei tegen zijn discipelen, eigenlijk zou ik nog meer aan jou willen geven, maar jullie kunnen het nog niet aan. Jullie hebben de capaciteit er nog niet voor. Capaciteit heeft te maken met hoeveel kan je aan. Hoeveel kan je aan? En ik zei dat je hebt natuurlijk fysieke capaciteit. Dat heeft te maken met jouw uithoudingsvermogen. En de vermogen om te kunnen omgaan met fysieke omstandigheden. En dan heb je de mentale en emotionele capaciteit. Dat is de vermogen om dingen te kunnen verwerken, mentaal of emotioneel. En iedereen verwerkt dingen, omstandigheden, anders op basis van jouw emotioneel en mentale capaciteit. Dan heb je ook nog eens de geestelijke capaciteit. Dat is het niveau tot hoever je aan geestelijke activiteiten kunt deelnemen. Het niveau tot hoever je aan geestelijke activiteiten kunt deelnemen. Hoe lang kan je Bijbel lezen? Hoe lang kan je bidden? Hoe lang kan je in een dienst zitten zonder in slaap te vallen? Hoe lang kan je fellowship hebben met andere gelovigen? En Het heeft allemaal te maken met geestelijke capaciteit. En dan kijken we naar hoe bouw je geestelijke capaciteit op. Dat is nummer 1, door de Heilige Geest. Dat zei ik al vorige week al. Johannes 16, vers 12 tot 14 spreekt over. Nummer 2, door geestelijke oefeningen. Nummer 3, door jouw capaciteit die je nu hebt te maximaliseren. Nummer 4, door het woord. En nummer 5, door gebed. Nou, deze week wil ik eigenlijk het hebben over toename in financiële capaciteit. Toename in financiële capaciteit. Weet je, vele van Gods kinderen leven in onwetendheid aangaande Gods droom over hun financiën voor hun. Nou, ik weet natuurlijk, de religieuze mensen gaan nu gelijk zeggen, je predikt een voorspoed evangelie. Nee, alsjeblieft niet. Het evangelie is sowieso voorspoedig. Oké, er bestaat niks als een voorspoed evangelie. Het evangelie is sowieso voorspoedig. Waarom? Wat betekent voorspoed? Voorspoed betekent dat alles goed gaat. Het is een staat waarin alles goed gaat. Zowel mentaal, geestelijk en financieel. Nou, heel veel mensen zijn nu religieus over. Waarom? Zeggen ze, nee, in de kerk of over Gods woord moet je niet praten over geld. Nou, je leeft in een economische wereld. De huis waarin je woont, het is niet gratis volgens mij. Als je boodschappen gaat doen in de winkel, je gaat niet zeggen, oh nee, je gaat niet in tongen spreken, shabalabalabala, ik heb betaald. Nee, je wordt gewoon aangehouden. Je moet betalen. Het is een economische wereld waarin we leven. Je hebt geen geld nodig in de hemel. Geld is een aardse middel om meer te kunnen functioneren. Weet je, de Bijbel zegt in Prediker, het zegt money answered all things. Zijn geld heeft een antwoord op alles. In het boek van Prediker 10. Prediker 10 vers 19. Laten we dat samen even lezen. Hij zegt, men richt maaltijden aan om te lachen. Wijn verblijdt de levende. En het geld verantwoordt alles. Het geld heeft antwoord op alles. Geld maakt geen discussies. Stel je voor, oké. Ik zeg, ik wil business class vliegen. Geld gaat niet zeggen van, oh, waarom? Het is duur. Waarom moet je business class vliegen? Nee, geld is de antwoord erop. Het is heel simpel. Je hebt geld nodig om business class te kunnen vliegen. De geld gaat niet met jou argumenteren. Het is of jij het helpt of niet. Als je het niet hebt, dan kan je dat niet doen. Als je het wel hebt, dan ga je gewoon business class vliegen. Stel je voor, je wordt wakker. Je zegt, hey, ik wil al de dak- en thuislozen in Nederland vandaag eigenlijk, wil ik ze een maaltijd geven. Nou, wat heb je nodig daarvoor? Geld. De geld gaat niet discussie met jou aan van waarom doe je dat? Waarom wil je dakloze mensen eten geven? Nee, geld is een antwoord. Het is een antwoord op dingen die je wilt doen. Zeg van je wat wakker. Je zegt, hey, ik wil elke dak- en thuisloos in Nederland, wil ik vandaag een maaltijd geven, een warme maaltijd geven. Nou, wat is de antwoord daarop op je gedachte? Het is geld. Want je hebt de geld nodig om dat te kunnen doen, om de eten te kunnen kopen, om misschien mensen de eten te kunnen laten maken, om te koken, al deze dingen. Je hebt geld ervoor nodig. Als je wakker wordt, je zegt, hey, ik wil naar India om het evangelie te verkondigen. Nou, geld is de antwoord daarop. Natuurlijk moet je visa's aanvragen, bla bla bla. Maar je weet wat ik bedoel. Geld is een antwoord. Als jij struggelt nog steeds met, oh ja, is geld goed, bla bla bla, dan ben je gewoon religieus. Want jij gaat elke dag naar werk. Waarschijnlijk. Oké, je werkt 5 dagen per week. Of 4 of 3. Maakt niet hoe lang je werkt. Oké, voor wat? Voor geld. Omdat het is de antwoord op de meeste dingen die je wilt doen. Als je een huis hebt gekocht. Geld is een antwoord op de hypotheek. Mensen zijn vastgebonden aan hypotheken. Waarom? Omdat ze niet het geld hebben om in één keer alles te kunnen betalen. Nu ben je vast aan een hypotheek die je elke maand moet betalen. Zie je dat? Geld is een antwoord. Het is niet iets wat vies is. Het is eigenlijk hoe je het gebruikt. God wil dat zijn kinderen gezegend zijn. En luister eventjes heel goed. Voorspoed is relatief. Financiële voorspoed is relatief. Voor de ene die een eenslaapkamer appartement heeft nu, wanneer je dat persoon een alleenstaande huis of een vrijstaande huis geeft, dat is voor die persoon, man, dat is een grote voorspoed. Om een vrijstaande woning te hebben. Maar voor degene die een vrijstaande woning heeft, voor die persoon is een villa een voorspoed. Wauw, ik ben villa, dat is voorspoedig. Dus voorspoed is relatief. Het heeft te maken met het niveau waar je bent of waar je jezelf nu bevindt. Dus vele van Gods kinderen leven in onwetendheid aangaande Gods droom over hun financiën voor hun. Ik geloof dat het is de wil van God dat we voorspoedig zijn. Niet voor onze eigen zelf. Niet voor onze eigen vleeselijke begeertes. Ja, we kunnen genieten van een mooi huis. Als je dat kan doen, koop gewoon een mooi huis. Maar voornamelijk om een zegen te kunnen zijn. Voor iedereen om ons heen. En ook om ervan te genieten natuurlijk, oké? Maar om ook om een zegen te kunnen zijn voor zijn koninkrijk. Kijk om ons heen, oké? Kijk om ons heen. De islam, ze bouwen moskeeën overal. Ze kopen zelfs kerken op. Ze kopen zelfs kerken op en ze betoveren het naar een restaurant. Ik weet niet waar je woont, maar in Den Haag gebeurt het. Ik woon in Den Haag, ik kom uit Den Haag. Nee, ik woon in Delft, maar ik kom uit Den Haag oorspronkelijk. Delft is naast Den Haag. Ze kopen oude kerkgebouwen op. Nou, ze doen dat niet met praten. Ze doen dat met geld. En allemaal sponsors van, weet ik veel, oh, deze Arabische landen. Ik was laatst iets aan het lezen. Het is gezegd dat elke Arabische land, eigenlijk elke islamitische land, wat de islamitisch genoemd wordt. Nou, ik geloof niet in een islamitische land, want de Bijbel zegt in Spreuken 24 vers 1, de aarde is van de Heere en de volheid ervan. De hele wereld, elke land is van God.

0: miljarden aan euro's. Om te sponsoren aan een islamitische doel. Dus als iemand in Nederland een moskee wil bouwen in een bepaald land, een bepaalde stad, sorry. Die krijgt geld van al de Arabische landen. Om dat ding te bouwen in één keer, no time. Nou, als wij als gelovigen nog steeds struggelen met financiën. Man, we lopen achter. We lopen achter, want de islam is gewoon aan het eigenlijk dingen aan het overnemen. We kunnen bidden en kumbaya zeggen in onze eigen kleine gebouwen. Maar we need to be open-minded. We moeten open-minded zijn. We deden een dienst, volgens mij was het in 2025. 4 dagen in een grote kerk in Den Haag. Het kostte ons honderden duizend om dat te doen. Maar ik ben dankbaar. Als ik kijk naar onze jaarrekening. We hadden honderden duizend aan weg uitgegeven om diensten te organiseren. En ik ben blij. Weet je, de gedachte kwam bijna maar op van, oh, waarom spenderen wij zoveel geld aan dienst, honderden duizend? En toen kwam de schrift, de Heer liet mij de schrift zien. De ene vrouw, de vrouw met de box, met de olie, die kwam en die vergoot de olie op Jezus. En de discipelen zeiden, oh, wat een verspilling. We konden dat geld gebruiken om aan de armen te geven. En Jezus zei, laat de vrouw met rust. Ze heeft het aan mij gedaan. Elke geld die wij spenderen voor diensten, is dat we spenderen dat geld van Jezus. Man. De tijd, we leven in de tijd nu dat we moeten gaan zien dat de Heer wil dat we voorspoedig zijn. En dat de gemeente, de mensen in de gemeente, moeten voorspoedig zijn. Het is zo belangrijk. Niet voor je eigen selfish, je eigen gierige redenen. Tuurlijk ga je ervan genieten. Maar het is nummer 1 om het koninkrijk van God voort te zetten. Om eigenlijk de koninkrijk van God te sponsoren. We noemen dat kingdom financing. Nou, niemand kan God koninkrijk financieren. Want God financiert zijn werk zelf. Maar je weet wat ik bedoel, oké? Hij geeft jou de mogelijkheid om deel te nemen aan zijn werk. Als jij het niet doet, zal iemand anders het doen. Je hebt sommige mensen die voorspoedig zijn geworden binnen de gemeente. En dan op een gegeven moment worden ze hoogmoedig en trots. Hoogmoedige gedachten gaan binnenkomen. Ja, door mij kunnen ze de kerk deze dingen doen. Nou, je bent al in gevaar. De moment dat gedachte komt, ben je al in gevaar. Waarom? God zegent jou. En je moet het zien als een voorrecht dat je de koninkrijk van God mag. Je mag deelnemen in het geven van het koninkrijk. Het is een voorrecht. Het moment dat je begint te zeggen van, ja, kijk mij, klok nu maar op, ja, kijk. En je gedachten beginnen op te komen, je bent al aan het backsliden. Wat gaat gebeuren? God gaat iemand anders doen opstaan die meer dan jou zou hebben en die ook een hart heeft om Gods werk te sponsoren. Neem het heel serieus. Ik ben nog niet eens aan toegekomen om hierover te hebben eigenlijk vandaag. We zijn nog in het begin van de introductie. Toename in financiële capaciteit. Nou, mijn tijd is alweer bijna om vandaag. En ik geloof dat je gezegend bent. Van nu wil ik zeggen, God zegen. En tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: My friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Ik wil je vandaag bemoedigen en aansporen met deze woorden van Paulus uit Colossense 2 vers 6. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in Hem. Je weet nu dat God jou

0: in Christus als heilig en volmaakt ziet. Dit betekent niet dat je nooit meer zondigt of dat je geen vergeving meer nodig hebt. In je dagelijkse wandel met Jezus ga je struikelend achter hem aan. Jacobus 3 vers 2 zegt onomwonden, want wij struiken alle in veel opzichten. Maar wat is dan het verschil tussen een zondaar en een heilige als ze allebei zondigen? Spreuken 28 vers 13 geeft ons het antwoord. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. Het verschil tussen een zondaar en een heilige die zondigt, is dat de zondaar zijn zonde zal bedekken, verbergen, en dat de heilige zijn zonde zal belijden. Dat is het verschil tussen in zonde leven, dat doen de zondaars, en zondigen, heiligen die struikelend achter Jezus aangaan. Toen je nog een zondaar was, zondigde je overeenkomstig jouw zondige natuur en leefde je in zonde. Nu je in Christus een heilige bent geworden, gaat zondigen in tegen je nieuwe identiteit in Christus. En is er in jou een verlangen om het met God in orde te maken als je gezondigd hebt door je zonde te belijden? Het is precies zoals de apostel Johannes het zegt in 1 Johannes 3 vers 9. Wie nieuw leven van God ontvangen heeft, kan niet langer zondigen, omdat het leven van God in hem is. Hij kan niet langer doorgaan met zondigen, zegt Johannes, omdat God zijn vader is.
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
3: Engelen hebben een gave en een opgave om den Heer te loven en te danken. Ook door hun muziek en zingen. Ze waren tegenwoordig bij de schepping der aarde. In het boek Job kun je lezen iets over de opgave en discipline die ze hadden, waar ze zich regelmatig moesten melden voor dienst. In Job 38 vers 7 wordt van een engelenkoor verteld dat bij de schepping tegenwoordig was. Het meest bekend is hun zingen in de velden van Bethlehem. Toen eerst één van hen de boodschap bracht en toen een menigte het koor zongen: Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Engelen zijn niet alwetend, maar ze weten meer dan wij. Er staat op één plaats in de Bijbel dat we zijn dan ook een beetje minder dan engelen. Op een andere plaats staat er weer dat we een beetje meer zijn. Dat ze belangstelling en medeleven hebben met ons, mensen, is wel duidelijk als de Heer Jezus vertelt dat er vreugde is bij de engelen Gods over iedere zondaar die zich bekeert. En dan ben ik zeker dat hun zingen die blijdschap onder woorden brengt. Er zijn verschillende rangen onder de hemelse wezens. We weten niet hoeveel. De Bijbel vertelt ons van twee belangrijke klassen, de cherubs en de serafs. Toen Adam en Eva uit het paradijs verbannen werden, stond een cherubijn in de oostingang met een vlammend zwaard in zijn hand om hun terugkomen te verhinderen. Hiskia, die man die veel wist over God en de eeuwige dingen, leefde, mag ik het zo noemen, kinderlijk met een Heer. Die lelijke brief die hij kreeg van Rabsaké, de generaal van het Assyrische leger, bij de belegering van Jeruzalem, nam hij mee naar de tempel en legde die brief voor het aangezicht van den Heer. Toen sprak hij een machtig gebed en begon met de woorden: O Heere God van Israël, die uw troon hebt boven de cherubijnen, gij alleen zijt God over al de koninkrijken der aarde. Gij hebt hemel en aarde gemaakt. In Ezechiël 10 lezen we over cherubijnen over wielen en vleugelen. Het was een machtig gebeuren in de tempel, waar de cherubs de Heere God verheerlijkten met luide stem. Het was een onbegrijpelijk gebeuren. De cherubijnen werden beschreven als vreemde wezens, maar dan ineens in vers 21 met handen die geleken op mensenhanden. De engelen die op aarde werken zijn dikwijls beschreven in de Bijbel als vriendelijke, begrijpende helpers. Lees maar eens de bevrijding van Petrus in Handelingen 12, vers 1 tot 11. De moord van Jacobus was zo gewaardeerd door de Joden dat de koning besloot om ook Petrus te doden. Hij werd in de gevangenis gebracht onder bewaking van een goed aantal soldaten. Na het paasfeest zou hij voorgebracht worden. De christenen waren bijeen in een permanente bidstond om God te smeken voor Petrus' bevrijding. Petrus sliep met zijn handen geketend aan de handen van twee soldaten. Overal stonden wachtposten bij de deuren en in de gangen. Toen kwam een engel van de Heer in de cel. En er scheen meteen licht. Het schijnt dat al de wachtposten sliepen. Lees nu eens wat en hoe de engel aan het werk ging. Eerst duwde hij Petrus wakker. Liet hem opstaan. Sta op, gauw een beetje, zei hij. De kettingen vielen van Petrus af. Kleed je aan en doe je sandalen aan. En toen, wikkel jezelf goed in je overjas en volg me. Het is zo machtig te lezen hoe de engel tot in de kleine dingen alles bedisselde. Petrus kon eerst niet geloven dat alles werkelijk was. Hij dacht dat het een visioen was. De engel ging hem voor. Door geopende deuren en liep met Petrus door de poorten en bracht hem nog een eindje de straat in. Toen verdween hij. En Petrus geloofde pas dat het werkelijkheid was toen hij daar alleen in de nacht op straat stond. De engelen zijn niet minder actief in onze tijd dan dat ze in de Bijbeltijd waren. In de Congo vertelden zendelingen mij een ervaring. In een huis, een soort kostschool, waren 200 zendelingenkinderen. De Mau-Mau's besloten alle kinderen en hun onderwijzers en onderwijzeressen te vermoorden. Toen ze in het huis een grote troep Mau-Mau's zagen komen, gingen ze allemaal op de knieën en baden om bescherming. Er was maar een kleine heg om het huis en een paar soldaten woonden bij hun, maar dat betekende niets tegen zo'n overmacht van vijanden. Plotseling zagen ze dat de rebellen zich omkeerden en wegrenden. De volgende dag gebeurde hetzelfde en ook een derde dag. Toen bleven ze weg. Een van de rebellen was gewond en werd naar het zendelingshospitaal gebracht door de mensen die hem aan de kant van de weg hadden gevonden. Toen de dokter bezig was met zijn wonden te verbinden, vroeg hij: waarom zijn jullie niet in ons huis binnengekomen, zoals je van plan was om ons te doden? De man antwoordde: dat konden we niet. We zagen honderden soldaten in witte uniformen en we werden doodsbang. Nou, in Afrika zijn nooit soldaten in witte uniformen. Die mensen hebben engelen gezien. De zendelingen begrepen dat het engelen waren geweest. Hoe groot is onze God en wat een liefhebbende vader hebben we dat hij deze gedienstige geesten had gestuurd voor de bescherming van degenen die de zaligheid beërven zullen. Dank u, Vader in de hemel, dat we weten dat ze er zijn. U engelen, die niet alleen in de tijd van de Bijbel actief waren, maar ook nu ons omringen. Dank u voor de grote liefde die er hierachter staat. In Jezus' naam. Amen.
2: Dit is God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Vandaag hebben we als onderwerp door vuur beproefd.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Net als Paulus en Jacobus waarschuwt ook Petrus voor de beproevingen die ons geloof moet ondergaan. In 1 Petrus 1 vers 5 beschrijft hij christenen als degenen die door de kracht van God bewaakt worden door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Hij benadrukt dat alleen door het geloof Gods kracht doelmatig in ons leven kan werken. Daarom is dat voortdurende geloof een noodzakelijke vereiste om deel te kunnen hebben aan de volledige en uiteindelijke openbaring van Gods redding. Vervolgens beschrijft hij in de volgende twee versen hoe ons geloof beproefd zal worden. Daar staat: daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Petrus vergelijkt hier de beproeving van ons geloof met de manier waarop goud door vuur gelouterd wordt en gezuiverd. Op datzelfde thema komt hij terug in de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 4, vers 12 en 13. Daar staat: geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. In het begin zullen we die vuurproef misschien beschouwen als iets vreemds. Als iets wat niet bij ons leven hoort als christen. Maar Petrus verzekert ons dat deze beproevingen een noodzakelijk onderdeel zijn van dat leven. Het is essentieel voor de zuivering van ons geloof. Net zoals vuur essentieel is voor het louteren van goud. Daarom roept hij ons op om ons te verblijden. Ook hier in de lessen van Petrus vinden we, net als bij Paulus en Jacobus, die schijnbare tegenstelling van intense beproeving die gepaard gaat met intense vreugde. 3 toonaangevende apostelen van het Nieuwe Testament, te weten Paulus, Jacobus en Petrus, benadrukken dus allemaal dat wij het als volgelingen van Jezus niet als iets vreemds moeten beschouwen wanneer we de moeite en verdrukking gaan. Petrus zegt zelfs dat we daarin deel hebben aan of gemeenschap hebben met het lijden van Christus. Ons geloof wordt erdoor beproefd. En dat wordt juist weer een bron van intens.

0: nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, dank u wel voor uw apostelen die ons zijn voorgegaan in die weg van geloof. Dank u voor het voorbeeld dat zij hebben laten zien om juist door de verdrukking heen hun geloof vast te houden, zodat het steeds sterker wordt. Help mij, Heer, om hen daarin te volgen en de diepe vreugde die daarin ligt te kennen. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turn my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: I went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derek, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derekprins.nl.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prins wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprins.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
8: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th, we're going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoynesMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
9: Nu te zien op New Faith Network.
0: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt. Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matteüs 28 vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: if I'm not okay.
1: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
8: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: My name is Janet Boyens with Janet Boyens Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoyensMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
6: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus?
10: I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
11: Lord, why did you come?
10: Take away the storm. What are they doing?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.
2: That's it.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. My name is Jenna Poynings with Jenna Poynings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th. And 13th, we're going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoyingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
6: Dit is God Radio.

0: is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: Hey, hello.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9 uur naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: My name is Janet Boyings with Janet Boyings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoyingsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
1: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via CharisBibleCollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag.

0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: kinderopvangs- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie.

0: Christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
1: God Radio, je radio leeft weer.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: is good.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar. We'll be right back.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: 24 uur per dag het geluid van hoop.
8: Dit is God Radio.

0: Yes.
1: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What are they doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: My name is Janet Boings with Janet Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Als Jezus aan het begin van zijn bediening 40 dagen in de woestijn doorbrengt om te bidden en te vasten en door de duivel verzocht is, dan lezen we een opmerkelijke zin uit Matteüs 4 vers 11. En daar staat: toen liet de duivel Jezus met rust. Wat moet je doen als de boze je een onreine, kleinerende of negatieve gedachte influistert? Wel, weet dat de eerste onreine gedachte die in je opkomt nog geen zonde is. Het kan een pijl van de boze zijn of een zondige begeerte van je oude mens. Pas als je op de gedachte ingaat, is het zonde. De belangrijkste les die ik je kan leren is deze gedachte te negeren. De boze wil juist dat je met hem in gesprek gaat en met hem de strijd aangaat. Zolang jij reageert, blijft hij onreine gedachten op je afvuren. Maar reageren is niet regeren. Negeren is regeren. Toen Jezus in de woestijn verzocht werd, gebruikte hij Gods woord als wapen om de vijand te weerstaan. Als hij de verzoeking weerstaan heeft, zo schrijft Matteüs, liet de duivel Jezus met rust en engelen kwamen en dienden hem. Dit is het normale christelijke leven. Geestelijke strijd is rusten in wat Jezus heeft gedaan voor jou. Aan het kruis heeft hij de overwinning behaald en is de vijand immers ontmaskerd, ontwapend en overwonnen. De duivel heeft geen poot meer om op te staan. Ga daarom nooit in gesprek met de duivel, maar met Jezus. Vraag de Heilige Geest je gedachten te vullen met Gods vrede, liefde en blijdschap. En begin God te danken voor wie Hij is en voor wat Hij voor je doet. Als je echter met je ene voet in de wereld leeft en met de andere in Gods Koninkrijk, dan weet de duivel dat hij nog steeds kans heeft om jou bij God weg te trekken. En zal hij je niet met rust laten. Daarom zegt Paulus tegen de christenen in Efeze 4 vers 25 en 27. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. En in vers 27. Geef de duivel geen voet.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: Een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, zegt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 17. Als we met de Heer Jezus te maken hebben, dan is het niet een kwestie van halve maatregelen. Met oplappen komen we er niet, maar dat hoeft ook niet. Als Hij ons vernieuwt, verlost, wordt dat niet een vlag die wappert op een vervallen huis, maar het is een nieuw huis. De Heer Jezus heeft ons macht gegeven kinderen Gods te worden. Een nieuwe schepping, een geheiligde, een heilige. Misschien zegt u, wacht even, dat gaat zomaar niet. We zijn toch onbekwaam tot enig goed geneigd, tot alle kwaad? Ja, dat is waar. Maar Christus maakt ons een nieuwe schepping. En het is heel gezond en nodig je zonde te zien. We moeten aan onze zonde ontdekt worden. Maar het is een truc van de duivel dat hij ons de gedachte heeft ingegeven dat het eigenlijk wel bijzonder vroom is als we diep gebukt gaan onder onze zonde. Kijk, het zondebesef is een overgangsfase die je nodig hebt in je geestelijk leven. Maar de duivel probeert het te maken tot een centrum, tot een valkuil met steile wanden. Ja, onze zonden zijn vele, maar aan het kruis is alles volbracht wat nodig was om ons te verlossen. Door een blik op het kruis is er leven en heil, daar is leven voor u en voor mij. Als we naar de Heer Jezus kijken, vergeten we alles. De heerlijke aanblik van zijn wezen. En dat is het geboorteuur van onze nieuwe mens. De nieuwe ogen moeten gaan zien. We zien andere dingen. Het nieuwe hart moet gaan kloppen. En het heeft een ander ritme. Toen Jezus hart begon te slaan in dit erbarmelijke leven, nam het heelal de maatslag aan die door zijn bloed was aangegeven. Gaat deze wereld eens teloor door wat wij met de hel verzonnen? God blijft de Satan één slag voor. Immanuel heeft overwonnen. Paulus noemt ons heiligen en huisgenoten Gods. En of dat nog niet genoeg is, een tempel voor de Heilige Geest. U zegt misschien, dat kan ook wel met een vergevorderde christen. Een hoogstaand kind Gods. Ja, die kunnen tempels van Gods geest zijn, maar ik. Laten we eens horen wat de Bijbel zegt. In Jesaja 57 vers 15 staat: zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de heilige is. In de hoge en in het heilige woon ik. En bij de verbrijzelde en nederige geest, om de geest der nederige en het hart der verbrijzelde te doen opleven. Johannes zegt, al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. In Johannes 4 vers 15. In de Openbaringen 3 vers 20 lezen we dat dit alles uitgaat van de Heer Jezus zelf. Hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hoort iemand mijn stem en open de deur, dan kom ik binnen. En ik ga woning in hem maken. En dan kunnen we er zeker van zijn dat hij grote schoonmaak gaat houden. Hij maakt een nieuwe schepping, een nieuw mens. Misschien zegt u, maar dat is nu werkelijk niet zo eenvoudig. Ja. Het is heel ingrijpend, maar ook heel eenvoudig. Ik was in een gevangenis in Duitsland en een man kwam tot de Heer. Door die tekst, Openbaringen 3 vers 20. Ik sprak met hem in zijn cel en daar gebeurde het. De dominee kwam even later binnen en ik zei, vertel de dominee nou wat er gebeurd is. En toen begon hij een heel verhaal over een religieus gesprek met Corrie ten Boom, een nieuwe visie en ik weet niet allemaal wat voor gecompliceerd gepraat. Ik viel hem in de rede en zei, hou maar op, vertel nou eens even wat er gebeurd is. Iemand klopte, wie was dat? Hij zei meteen, Jezus. En iemand heeft opengedaan, wie was dat? Ik. Ineens zag hij hoe eenvoudig het was en hoe werkelijk. De volgende dag hoorde ik die man een klaar getuigenis geven in een samenkomst met allemaal ex-gevangenen. Zeg, u die luistert, heb u het gehoord? Iemand klopt. Wie is die iemand? Jezus. Iemand moet open doen. Wie is die iemand? U. Doet u het? Dank u, Heer Jezus, dat u binnenkwam. En dat u een nieuwe schepping maakt. Dank u voor de grote schoonmaak. Dat u bloed rein maakt van alle zonden. Dank u dat u nu echt gaat wonen in dat hart. En een nieuw mens gaat maken. Een nieuwe schepping van die iemand die zei, Jezus klopte. En ik zei, ja. Halleluja. Wat een heiland. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: God Radio. Je radio leeft weer.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm in the middle of my third week of teaching on living in the balance of grace and faith. This is a 200-page book that I have. This is the very first book that I ever wrote. The first one was only like 50 or 60 pages. I've expanded it, so this is new and improved. But this is the same subject, and I'm giving this book away. It's a 200-plus page book, and I'm making this as a gift. Of course, people say, how can you do that? It's my partners who've enabled me to do this. And we want you to have it so much that we're just making it available free. If you can give, I would encourage you to do so. That would enable us to be able to give this to other people who can't afford it. But we really do want you to have this. And this goes into a lot more detail than what I'm able to do here on our television program. I've already basically given the foundation of this teaching, and that is that grace is what God does. Faith is what we do in response to God's grace. And one of the biggest mistakes in the body of Christ is people think faith is something we do to gain a response from God. That's not true. God, by grace, has already done everything, and faith only appropriates what God has already done. If you are trying to use faith to move God, then that's not biblical faith. That's what the Bible calls works. That's performance. And that will actually stop the power of God. God is not going to flow through you based on your goodness and your holiness. Anything that you receive from God has to come through what Jesus did and you putting faith in what He has already done. That's basically what I said during the first 2 weeks of this teaching. Then this week I've been starting to illustrate this, and I started yesterday talking out of Genesis chapter 2 that after God created the heavens and the earth, He rested from all of the work which He had created and made. And this didn't mean that He was tired. He didn't rest because He was tired. He rested because it was complete. It was perfect. He didn't create Adam and Eve first and then them have to tread water for 4 days until there was land. He didn't wait until they got hungry and then He created food for them. He didn't wait until they needed to breathe and then He created oxygen. He already created everything that we would ever need, and it was so perfect that He was able to rest. He has never created anything since creation. The only thing that has ever been created, the only new creation since the book of Genesis, is you and I. When we got born again, we are a new creation. And in the spiritual realm, there is a perfect parallel.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus.
6: Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
1: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoyingsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op SamenChristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op SamenChristen.nl.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What are you doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: De werkweek zit erop.
7: Woehoe!
6: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
8: The Weekendshow.
9: The Weekendshow.
6: Dit is Guard Radio. De zender die je dichter bij God brengt.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference. June 12th. And 13th, we're going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke dating site voor betekenisvolle relaties.